0: vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard on the internet, girl?
2: I'm getting out of here.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Gebeurt er iets in Breda? Dan zijn wij erbij.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: hart stond, 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmachten in Europa kunnen treffen, worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbossentoren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
3: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgt het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of één vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
7: Nu partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïense president Zelensky meldt op X dat Oekraïne 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de 2 producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de 2e tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
11: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Klassiek in en om Breda. het programma over klassieke concerten in de regio. Hoewel we niet een hele volle agenda hebben deze week, valt er voor de liefhebbers toch nog genoeg moois te beluisteren. De techniek is vandaag in handen van Henk Schiering en mijn naam is Esther Lindeboom. We gaan eerst luisteren naar het derde deel, het rondo, uit de sonate voor viool en piano nummer 5 in F groot van Beethoven. De sonate heeft als bijnaam Frühlingssonate, voorjaarssonate. Werd gecomponeerd in 1800 en 1801 en de sonate werd opgedragen aan Reichsgraaf Moritz Christian Johann von Fries. De titel van de sonate is niet door Beethoven zelf bedacht. Hij verwijst naar het karakter van de compositie. In deze opname hoort u violiste Emmy Verheij en ze wordt begeleid door Carlos Moerdijk.

Ja, dit was een stukje uit de Vrielingssonate van Beethoven. Haydn, Mozart, Beethoven. Deze componisten worden gerekend tot de zogenaamde Eerste Weense School. Het waren componisten die tussen ongeveer 1780 en 1820 in Wenen werkten. Maar was er dan ook nog een Tweede Weense School? Jazeker. Daartoe behoorden componisten als Schönberg, Berg en Weberen. Dit was ongeveer 100 jaar later dan de Eerste Weense School. Het was een hele interessante periode voor de muziek. Al heb ik het idee dat de muziek uit de Eerste Weense School u meer zal aanspreken. Wij gaan naar een andere componist uit de Eerste Weense School, namelijk Mozart. Eind 1777, begin 1778, verbleef Mozart 4,5 maand in Mannheim in Duitsland. En er gebeurde een aantal dingen in die tijd. Zijn vader Leopold bijvoorbeeld werd boos, omdat bleek dat zijn zoon niet zo goed met geld bleek om te kunnen gaan. En dan bleek, en dan was Wolfgang Amadeus Mozart heel goed in rekenen, met geld omgaan was toch iets anders. En hij heeft het eigenlijk nooit goed geleerd. Nou, verder gebeurde ook positieve dingen. Mozart componeerde het fluitconcert KV-313. In 1777 had hij in Mannheim de rijke Nederlander Ferdinand de Jean leren kennen. Die de Jean was een enthousiaste fluitist die Mozart goed beloonde voor verschillende composities voor fluit. Het zou in totaal om 200 gulden gaan. Maar ja, dat wil zeggen, Mozart zou 200 euro ontvangen, of 200 gulden ontvangen, als hij alles componeerde wat, waar die fluitist om had gevraagd. Maar dat gebeurde niet. Hij had er gewoon geen geduld voor. En tenslotte ontving hij maar 96 gulden. En dan snapt u wel waarom vader Leopold zo boos werd. Want Mozart had natuurlijk best het volle pond kunnen ontvangen. Dat concert voor fluit, wij gaan ze luisteren naar het derde deel, het rondo. En die hoort Susan Palma, fluit, en zij wordt begeleid door het Orpheus Chamber Orchestra.

dit was het grootste deel eigenlijk van het derde deel uit het fluitconcert KV313 van Mozart. Meer muziek van fluit kunt u vanmiddag horen om 3:00 in de Bussel. Hoort u straks meer over. Ik heb nog meer muziek van Mozart voor u, maar dan van een heel andere aard. En dat heeft te maken met morgen 4 mei, de dag van de dodenherdenking. U kunt natuurlijk de dodenherdenking volgen via tv, maar u kunt deze herdenking ook op een andere manier meemaken in de buurt, onder andere in Breda en Bavel. U hoort daar straks meer over. Een van de composities die je daar kunt horen is het Lacrimosa uit het Requiem van Mozart. Het Requiem is Mozart's laatste, maar ook onvoltooide werk. Werd gecomponeerd in 1791, ook het jaar van het overlijden. Een leerling van Mozart, Franz Xaver Süssmayr, voltooide dit werk aan de hand van notities van zijn leermeester. Het Requiem

geval van het requiem was dat als eerbetoon aan zijn overleden vrouw. We gaan zo luisteren naar het eerste deel, het Requiem Aeternam. Dit wordt uitgevoerd door het Rias Kamerkoor en het Berlijnse Radiosymfonieorkest onder leiding van Uwe Kronostai.

U heeft geluisterd naar het eerste deel uit het Requiem van Mozart. Ja, aan het begin van het programma heb ik het gehad over de beroemdste leden van de Eerste Weense School. Te weten, Haydn, Mozart en Beethoven. Van Haydn heb ik vandaag nog niets laten horen. Dus dat wordt dan tijd. Joseph Haydn leefde van 1732 tot 1809 en bereikte de voor die tijd hoge leeftijd van 77 jaar. Hij heeft dan ook in zijn leven op muzikaal gebied heel wat meegemaakt. Van het laatste stukje van de brok, via de klassieke tijd, naar de vroeg romantiek. Zijn vader was geen muzikant. Hij was een wagenmaker, maar wel een muzikale. En niet alleen Haydn kwam in de muziek terecht, ook twee jongere broers van hem. Haydn is bekend geworden, ja, onder andere door zijn strijkkwartetten. Die heeft hij echt ontwikkeld. En zijn symfonieën. In totaal heeft hij 104 symfonieën gecomponeerd. Sommige daarvan hebben een bijnaam gehad. Surprise Symphony of Miracle. Daarnaast schreef hij ook nog opera's en kerkelijke muziek. Dus in dat lange leven heeft hij ook nog eens hard gewerkt. Daarnaast was hij ook nog dirigent en klavecinist / pianist. Want hij maakte ook de overgang mee van het klavecimbal naar de piano. Hij was een groot deel van zijn leven in dienst van de vorst van Esterhazy. En die man was zo rijk en ook cultureel ingesteld natuurlijk, dat hij een eigen symfonieorkest had. En die vond het natuurlijk leuk als daar speciaal wat voor gecomponeerd werd. Dat was weer de taak van Haydn, die dat orkest ook dirigeerde. Haydn was ook een goede pianist. En voor die piano of klavecimbal componeerde hij 13 pianoconcerten. Wij gaan zo luisteren naar het derde deel uit het pianoconcert in F groot, het Presto. De solist en dirigent is Emmanuel Ax en hij wordt begeleid door het Franz Liszt Kamerorkest.

U heeft geluisterd naar het derde deel uit het pianoconcert in F van Joseph Haydn. En het is tijd voor de agenda. Er zijn vandaag een paar concerten. U kunt vanmiddag om 3:00 in Kapel Bovendonk in Hoeve het slotconcert Masterfest met het festivalorkest onder leiding van Mikhail Zemtsov bijwonen. Het is een prachtig slotconcert van het festival door geselecteerde studenten, de winnaar van de Soloist Competition en Zemtsov Masterfest Altviool Orkest onder leiding van Mikhail Zemtsov. Dus om 3:00 vanmiddag in Hoeven. Dan gaan we naar de Bussel in Oosterhout. Daar wordt een concert gegeven door Rogier de Pijper, fluitist. En dat wordt daarbij begeleid op piano door Paolo Gorini. Rogier de Pijper is een Nederlandse fluitist. Hij is regelmatig actief als solist, van plaçant bij diverse orkesten, waaronder Philharmonie Zuid, Nederland, en hij gaf wereldwijd concerten. Hij is hier ook een tijdje werkzaam geweest bij dit programma. Diverse componisten schreven werken van hem, waaronder Sandro Vazzolari en Gregory Clancy. Rogier is ook bezig om een toonaangevende vernieuwer te worden in de fluitwereld op internationaal niveau met zijn project Flute Colors. Jaarlijks organiseert Rogier activiteiten voor amateurfluitisten. Zo organiseert hij elke zomer een fluitkamp voor fluitisten tot 20 jaar, genaamd Dwarsfluitkamp. En samen met Myrna Akkers een zomercursus fluit voor fluitisten van 20 jaar en ouder, genaamd Flutopia. Het concert begint om 3:00. En als extraatje, bij deze serie krijgt hij in de pauze een consumptie met bitterbal. Dan gaan we naar morgen, 4 mei. Dan gaan we naar de jaarlijkse dodenherdenking. De dodenherdenking wordt in de grote kerk van Breda opgeluisterd door het Concertkoor Breda. Bij deze gelegenheid voert het koor het requiem Eternal Light uit van de Britse hedendaagse componist Howard Kudel. Als solisten zullen optreden sopraan Nicky Treurniet, tenor Falco van Loon en bariton Robert-Jan Agricola. Het Dordtse Kamerorkest met Ben Martin Weijand op de vleugel zorgen voor de begeleiding. Het staat onder leiding van Geert van den Dungen. De aanvang van het concert is omstreeks 8:30 na de dodenherdenking in het Valkenberg. Dan is er nog een andere dodenherdenking in de buurt en dat is in Bavel. Het concert begint om 7:00 en duurt tot 7:45. Gemengd koor Ambitious zingt tijdens de herdenkingsdienst liederen van Bach, Mozart en hedendaagse componisten. Daarna volgen buiten de kerk gedichten, signaal tap toe, 2 minuten stilte, volksliederen en het defilé bij het Pools Monument. En dat vindt plaats in en rond de kerk in Bavel, de Maria Hemelvaartkerk aan de Kloosterstraat nummer 4. Dan slaan we een groot stuk van de week over en gaan we naar vrijdag 8 mei. Dan is er weer een editie van Cultuur tijdens het middaguur in de Waalse Kerk aan de Catharinestraat in Breda. Concert begint om 12:00. U kunt er luisteren naar Angelina Giorgiade, viool, en Ineke Hellingman, piano. Dat zijn allebei grote talenten. Angelina komt uit Griekenland en Ineke komt uit Amsterdam. Dan gaan we naar zondag 10 mei, Ulfhart Klassiek. En dan kunt u luisteren naar Elena Gassos op cello en Gruberias del Castillo piano. En Elena Gassos begon op 7 jaar met cello spelen. En Daniel Gruberias del Castillo begon zijn pianostudie in Malaga. Inmiddels studeert hij in Utrecht bij Clara Wurtz. Het concert begint om 3:00. En die kunt beide muzikanten horen aan de Heistraat 16 en 18 in Ulvehout. Dit was de agenda.
Nou, de afgelopen week hebben we niet te klagen gehad over het weer. Vooral vrijdag sprongen echt uit wat betreft temperatuur en zonneschijn. En gisteren was het ook nog wel lekker weer. Om de lente te vieren heb ik een passend stuk uitgezocht. Het is Frühlingsstimmen van Johann Strauss Jr. Het is een wals voor orkest met een optionele solo voor sopraan. En het is niet echt één wals, het is een walsenreeks, zoals je eigenlijk wel een beetje gewend bent van Johann Strauss. Werd geschreven in 1882. Tijdens de première in het Theater an der Wien was het niet echt een groot succes. Gelukkig kwam het goed. Toen Strauss in 1886 een tournee maakte door Rusland, was er wel waardering voor het werk. Het werk bestaat dus uit verschillende walsen. In de tweede wals hoort u de vogeltjes zingen. In de derde wals zou een regenbui verbeelden. Maar ook dat klinkt wel gezellig bij Johann Strauss. De eerste wals zult u waarschijnlijk wel herkennen. In deze opname hoort u het orkest van de Weense Staatsopera onder leiding van Anton Pauk.

Dit was Frühlingsstimmen van Johann Strauss junior. Op zondag 10 mei kunt je duo Elena Casas en Daniel Gubarrias del Castillo op respectievelijk cello en piano horen. Voor het volgende fragment is daarom de keuze gevallen op deze combinatie cello en piano. En misschien is het voor u een verrassing. Het is een compositie van Frédéric Chopin. Chopin heeft niet één compositie zonder piano geschreven, maar wel composities waarin hij een combinatie maakt met een orkest, met zang of in dit geval met cello. De cellosonate was het laatste stuk dat tijdens Chopins leven werd gepubliceerd. Het proces van het componeren was in dit geval voor Chopin een worsteling. De ene dag was hij tevreden, de andere dag niet en wilde hij de sonate het liefst in de prullenbak smijten. Maar gelukkig heeft deze worsteling iets moois opgeleverd. De sonate werd opgedragen en gecomponeerd voor een beroemde cellist, namelijk Auguste Franchon. De sonate bestaat uit 4 delen. Wij gaan luisteren naar het Largo. Het wordt uitgevoerd door celliste Alisa Weilerstein en pianist Inon Parnatan.

Dit was het Largo uit de Sonate voor cello en piano van Frédéric Chopin. Je heeft al naar voorjaarsmuziek geluisterd. De Frühlingssonate van Beethoven. Frühlingsstimmung van Strauss. En ik heb nog meer voorjaarsmuziek voor u. Een stuk getiteld La Primavera. Nee, het is niet het gelijknamige vioolconcert uit de jaargetijden van Vivaldi. Het is wel van een andere Italiaan. Namelijk van Ottorino Respighi. Deze componist leefde een paar eeuwen later dan Vivaldi. Namelijk van 1879 tot 1936. Hij was een tijdgenoot van Maurice Ravel. En net als Ravel was hij een meester op het gebied van orchestratie. In 1927 schreef Respighi zijn Trittico Botticelliano, de drieluik van Botticelli. Dit werk was geïnspireerd door drie schilderijen van de 15e eeuwse schilder Sandro Botticelli. De twee hoekdelen gaan over de beroemde schilderijen waarvoor de familie Medici opdracht had gegeven. Namelijk La Primavera, het voorjaar, en Na la Città di Venere, de geboorte van Venus. Wij gaan luisteren naar La Primavera. U hoort in deze opname The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Ja, dit feestelijke stuk was La Primavera van Respighi. En dan is het weer bijna tijd voor het laatste muziekfragment. Het fragment heeft niets te maken met de muziekagenda voor deze week. Maar ik vind het gewoon mooi. En het geeft me ook wel een beetje een zomers gevoel. Het is namelijk een compositie van de Spaanse componist Isaac Albéniz, getiteld Almería. Het wordt gespeeld door Joram Ish Horwitz. Ja, we gaan naar het einde van de uitzending. Om 11 uur kunt u luisteren naar Grensgeluiden. En volgende week zijn we er weer. Dan wordt dit programma gepresenteerd door Martijn van Grol. Een uitgebreide agenda kunt u terugvinden op onze website www.klassiekinenombreda.nl. Daar kunt u later op de dag of anders morgen deze uitzending terugluisteren. Ik wens u een fijne zondag en geniet u nog even van Almeria uit de suite Iberia van Albéniz.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef ik in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Anne Goosen en Hein van Kemenade.
8: Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom op deze zondagochtend. En vandaag een, nou, we mogen zeggen, wereldprimeur.
9: Ja, ja, ja. Het is voor het allereerst dat wij samen presenteren.
8: Ja, Hein, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Maar niet alleen omdat wij mogen presenteren, maar ook omdat wij een fantastische studiogast hier hebben vanochtend. Ja. Herman Koenen. Hij is dichter en troubadour. En vorige week is zijn nieuwste dichtbundel gepubliceerd, Lichtspoor. En nou, daar gaan we vandaag over praten. We hebben 4 delen, waarin telkens ook een gedicht uit de bundel centraal staat. Dus dat belooft heel veel moois. Dan hebben we ook nog Yvonne Nee, onze vaste columnist van Grensgeluiden. En deze uitzending wordt dan in goede handen gegeven van de techniek, Henk Schiering. Als je nog info hebt over leuke culturele zaken voor ons programma, dan kijk op www.grensgeluiden.nl of stuur een mailtje naar info@grensgeluiden.nl.
9: Goedemorgen, Herman. Ik wil je vragen om het gedicht Waagstuk voor te lezen.
10: Ja, dat is goed. Waagstuk. Jou ontmoeten is terechtkomen in een stroom. Ik weet het. En dat betekent me overgeven aan wat ik niet kan voorzien. Natuurlijk, eerst verschijnt wat me nog bekend is en niet kan worden overgeslagen. Waar je was, wie om je heen waren, hoe de wereld zich voordeed aan de ogen die je toen had, de beelden, de woorden waarin dat alles is gekristalliseerd. Maar dan, wat leefde er in de vezels van die pupillen? Woelde onder in jouw bron? Was er een licht dat jou verwarmde?
9: De jou uit dit gedicht, dat ben je eigenlijk zelf als achtjarige. Herman,
10: ja.
9: Hoe was het voor jou om te ervaren, om die stem in jezelf te ontdekken?
10: Ja, mooi, maar het was niet plotseling. Deze bundel begint met een foto die op mijn slaapkamer staat. Van mezelf als achtjarige. En ik ben die foto ingedoken en ben begonnen te schrijven. De serie die dit is geworden.
8: Ja, we zien maar echt een heel mooi, heel lief jongetje. En ik vind tenminste, zo komt het op mij over. Zo'n hele keurige, nette, ouderwetse foto. Ook met een beetje zo'n rafelrandje eraan. En dan je haren heel netjes naar de zijkant. En je kijkt de camera in.
10: Dat klopt, ja. Ja, ja, heel bedeesd.
8: Ja.
10: Netjes. Voorzichtig.
8: Je zit met je armen op een tafel. En dan zie ik een potlood en een blad. Of een schrift.
10: Je ziet een pen. Je ziet een ouderwetse kroontjespen. En die moest je dan in een potje inkt dopen. En dat inktpotje dat zat verzonken in de schoolbank. En daarmee schreef je dus. Ja.
9: Ja, dit is ook een tijdsbeeld natuurlijk.
10: Ook.
9: Uit de jaren 50. Voor mij is het niet zo'n foto, maar wel soortgelijke foto's. En ik had ook zo'n kapsel.
8: Werden die dan op school gemaakt? Moest je dan voor de fotograaf gaan zitten?
10: Ja.
9: Ja, bij ons was dat niet op school, maar op andere scholen wel.
10: Ja, bij ons was het zo dat de fotograaf naar de school kwam en iedereen om de beurt ging achter dat tafeltje zitten.
8: Met diezelfde pen?
10: Waarschijnlijk wel. Ja, er werd niks geschreven.
8: Mooi.
9: Maar ja, dat jongetje, Jungske noemt jij het.
10: Ja.
9: Dat is heel veel voor jou gaan betekenen als ik de gedichten verder lees in de bundel.
10: Ja.
9: En ook het gedicht Waagstuk.
10: Ja, dat klopt. Dat begon eigenlijk al een paar jaar voor deze bundel. De gedichten die we hier voor ons hebben, die zijn 3 jaar geleden ontstaan. Dat was dus 2023.
9: Mm-hmm.
10: Nog eens 3 jaar daarvoor ongeveer begon dat contact met dat jungske in mij.
9: Mm-hmm.
10: Ik had een aantal therapiegesprekken. Ik wilde een stuk verder zoeken in mezelf, bepaalde patronen beter begrijpen. En ik had een hele goede therapeute en die begon met stilte. En in die stilte liet ze opkomen wat er opkwam bij mij.
9: Mm-hmm.
10: En daar kwamen herinneringen aan de tijd dat ik een jaar of 5, 6 was. En die herinneringen zijn versterkt in die sessies. En daarna raden ze mij aan, als je je niet happy voelt, er is iets aan de hand of je wil iets weten, vraag hem. En doe het schrijvend, want ze wist dat ik schrijf.
8: Ja, en toen zei ze er ook nog iets heel raars bij. Schrijf het niet met een kroontjespen in een potje met inkt, maar wel
10: met links.
8: Precies.
10: Precies. Een tijdje later stuurde ze me een appje van probeer eens links te schrijven. En dat bracht hele wonderlijke teksten. Teksten die mij persoonlijk iets zeiden. Een steun gaven, een raad gaven. Maar daarna, na zo'n tekst, kwam er een gedicht. En die waren van meer algemene strekking.
8: Maar was jij ook links? Want veel creatieve mensen zijn links.
10: Tenminste. Was ik niet.
8: Nee.
10: Misschien politiek, maar niet met de hand.
9: Ja, maar in die tijd moest iedereen toch rechts leren schrijven.
10: Ja, dat klopt. Maar ik heb van oorsprong... Weet je, ik ben al begonnen te schrijven thuis. En dat is mijn rechterhandje geweest. Dus ik heb eigenlijk pas later ontdekt dat ik ook links kan schrijven. Maar het was heel onbeholpen. Ik doe het dus nu ook nog steeds. En dan kun je zien, dat is niet het vloeiende schrijven dat ik met mijn rechterhand kan. Dus wat dat betreft denk ik dat ik neurologisch gezien, als je daar al over kan praten, dat ik rechts ben. Maar links...
8: dat is sowieso ook veel meer ontwikkeld. Maar want dat links, ja. Zeg maar, het handschrift met links, is dus in de loop van die jaren dat je die gedichten schrijft wel vloeiender geworden.
10: Nee, het blijft elke keer een lastig. Daar moet ik echt voor gaan zitten. En het is heel bibberig en zo. Dus ja. Dat blijft. Maar het mooie is dat ik in dat links schrijven een ruimte heb ontdekt waarin ik vrij ben. Waarin iets bij mij aangeboord wordt dat ik niet kan bedenken. Dat me heel veel zegt, heel mij geeft. En ik ben daar vrij. Ik heb er ook een gedicht ergens over staan in de serie. Over dat schrijven met de rechterhand. Ja. En dat is mijn vader. En het schrijven met de linkerhand is meer de stroom van mijn moeder in mij.
8: Mm-hmm. Ja.
9: Ja, dat wilde ik eigenlijk ook vragen. Want je hebt rechts geschreven gedichten en links geschreven.
10: Ja, klopt.
9: En dat is, je geeft al het antwoord.
10: Ja, we hebben het er daar toen over gehad. Toen ik jou de gedichten had gestuurd. Hoe moet dat?
8: Bedoelde je dan in jullie gesprek als dat hij jouw boek aan het publiceren zou zijn?
10: Juist.
8: En hoe doe je dat nou? Want je ziet niet als iets getypt is of iets links of rechts geschreven is.
10: Ik had ze al oorspronkelijk cursief bij Hein aangeleverd. Dus de links geschreven gedichten.
8: En hoe doe je dat dan, Hein, als uitgever? Hoe ga je daar dan mee om?
9: Nou, daarover praten natuurlijk. En vragen, en waarom is dit? Want ze waren wel cursief. Maar er was ook nog een ander kenmerk wat anders was. Ze hadden bijna geen van allen een titel.
8: Okay.
9: Terwijl andere gedichten wel een titel hebben. Ook niet allemaal. Ja, dus dat, en ook de stemmen die spreken waren anders. Ja, dus als je het goed leest, dan merk je dat daar iemand anders aan het woord is als in de rechts geschreven gedichten. En daar hebben we ervoor gekozen om de rechts geschreven gedichten in Romein, dus de rechte letters, te zetten. En de andere in cursief, dat zijn schuine letters.
8: Ja, en wat me ook opviel inderdaad aan de inhoudsopgave van alle gedichten is dat de gedichten met titel hebben ook die titel. Maar die anderen hebben gewoon het beginnetje van de zin.
9: Ja, het beginzin.
8: Ja,
9: dat is ook de titel dan.
8: Ja, dat is dan ook de titel.
9: Ja.
8: Daar, ik dacht eerst...
9: Daar herken je ze aan.
8: Ja, wat is dit? Het is bijzonder. En dan wordt je nieuwsgierigheid geprikkeld.
10: Ja.
8: En dan zit dit verhaal er helemaal achter.
10: Ja, en dan ook die links geschreven, dus cursief gedrukte gedichten... zijn niet alleen de stemmen van dat jongetje... Jungske zei, Hein, ik kom uit Zuid-Limburg, daar ben ik opgegroeid. Maar daar komen ook de stemmen van mijn moeder, van mijn vader. Een jeugdleidster op het eiland waar ik een poos ben geweest in die tijd. Enkele andere, mijn grootvader,
9: opa?
10: Ja, die belangrijk voor me was. Mijn Poolse grootvader, mijnwerker.
9: Ja, die... Ja. Want je herkende je karakter in het karakter van je opa, schrijf je.
10: Ja, dat zit ergens in een gedicht. Hè?
9: Ja.
10: Hij herkent in mijn trekken herkent hij zichzelf.
8: Ja, en nou is het zo dat je naast het schrijven van gedichten ook, ik noemde het net al, ook troubadour bent. En je hebt je Nou, ik vind het echt zo'n prachtig instrument. Je concertina meegenomen hier vanochtend. En we vragen altijd onze studiogasten om zelf muziek uit te kiezen. En toen heb je dus voorgesteld, wat wij fantastisch vinden, om zelf een stukje muziek te laten horen. En nou, daar gaan we nu van genieten. Van de concertina, Herman Koenen.

0: Ja, prachtig. Dankjewel, Herman.
1: Heel mooi.
0: Ja, en zo echt vanuit het gevoel. Geen bladmuziek, geen, hè, niet voorbedacht, dit ga ik spelen.
1: Ja.
0: Hoe ontstaat dat bij jou?
1: Weet je, ik vind de eerste toets, de eerste noot. En dan weeft zich een klein patroontje van enkele noten. Ja, en

0: standaarden. Hoewel de jazz ook vaak met voorgeschreven, geprogrammeerde standards werkte enzovoort. Maar de vrije improvisatie is eigenlijk wel de top van die soort van kunst.
1: En zo'n stroompje wat dan ontstaat, voel je dat dan in je lijf of zit dat in je hoofd? Of zijn dat je vingers die dat doen?
0: Overal. Het zit overal. Het is niet in mijn hoofd van bedacht. Mm-hmm. Dat ik denk van nu ga ik die noten of die klanken zoeken. Het is heel typisch. Het ontstaat in mijn handen, mijn vingers. Eigenlijk ja, gaat dat door mijn hele lijf heen. Het is mijn hart, mijn oren, alles is erbij. En er komt op een bepaald moment al vrij snel een bepaald gevoel. En dat gevoel geeft me eigenlijk de richting.
1: Ja. Ja. Is er een overeenkomst met het schrijven?
0: Absoluut, ja. Zo schrijf ik ook. Het schrijven begint met een vaag gevoel. Gevoel, ik aarzelde misschien te zeggen idee. Bijvoorbeeld gisteren kwam ik beneden in de ochtend. En ik loop de kamer in, dat is zo mijn vaste gang. Dan loop ik naar het brievenkastje. En het is zo'n deurtje, dat kan je open doen. Dan komt de post door binnen. En daar viel een dik pak gepubliceerd uit. Krant, enkele brieven, tijdschriften. Groene Amsterdammer, dan weten jullie waar ik sta. En ik heb ze gepakt en ik voelde van... Nee, ik wil daar nu niet in. Ik wil niet de wereld weer over me laten komen. Want die is zwaar en behoorlijk invloedrijk. Ik wilde dat pure gevoel van de ochtend in mezelf wilde ik bewaren. En wat doe ik dan? Dan ga ik de tuin in. Gisteren was het nog mooi buiten. En ik ben daar gaan zitten met de ogen dicht. Een minuut of 10. Puur ademen. En ben dat gaan opschrijven.
1: Maar dat is eigenlijk een prachtige brug ook naar het gedicht Flora. Ik heb het hier voor je.
2: Okay,
1: kan
2: ja.
1: je, als je zou willen, dat voorlezen. Want dan hebben we nu helemaal een beeld.
0: Flora. Ik zit aan de tuintafel om te schrijven. Tast rond in mijzelf. Wat, waar ligt het te wachten? En zie naast mij de witte bloempjes van de aardbei, half overgroeid door zevenblad. Ik sta op, hurk neer en trek wat van het breedsprakige groen weg. En denk, toen iets moest bevrijd. Het tere dat zich almaar verzweeg had ruimte nodig. Dat het omgeven werd door leegte, een zwijgend wachten waarin het welkom was. Niets hoefde te bewijzen of verdienen. De jongen ademde een lucht in die hij lang had ontbeerd. Vanuit het heuvelland kwam een pakje. Moeder stuurde de flora waarom hij had gevraagd.
3: En daarnaast heb je het cursieve gedeelte wat links geschreven is. Dat hoort er eigenlijk ook bij.
0: Ja, dat is een antwoord. In dit volkomen vreemde werd iets uit zijn slaap gewekt. Bevrijd van het zware dekbed waaronder het zich niet kon bewegen daar in het bezorgde thuis. Hier was ik niets. Ja, als toen bij die verlegen meester van de bloemenstempels. Zullen we deze even laten passeren?
3: Ja.
1: Het was een brandweerauto die eventjes zijn diensten...
0: Hij is nog niet klaar. Maar...
3: Ja, maar misschien dat je dan dadelijk nog dit stuk leest. Het laatste stuk. Nee, want het gaat wel over een belangrijke periode in jouw leven.
0: Ja, klopt.
3: En je was op een eiland.
0: Ja.
3: En wil je daar misschien iets over zeggen? Want
0: Zeker.
3: Je was ook nog jong.

0: Ja, dat was toen was ik 10. Ik werd door de schoolarts, net zoals die fotograaf. Iedereen moest langs de schoolarts. Die kwam op school en die mat dan hoe lang je was. En die woog hoe zwaar je was. Of in mijn geval hoe licht. Ik was heel licht. Ik was heel nerveus. En ik kwam in aanmerking voor een periode, 6 weken, koloniehuis. Kinderkoloniehuis. En er zijn er meerdere in het land, maar wij kozen voor Schiermonnikoog. En ja, ik ben daar een wonderlijke wereld binnengekomen. Mm. Die mijn leven als een waaier opende. Wat ik ook schrijf in dat gedicht zojuist. Het bezorgde van thuis. Ze waren zo bezorgd. Wij waren met 2 broertjes. Broertje Jo en ikzelf. Vader en moeder namen alles waar en hielden alles in het oog. En dat was allemaal heel liefdevol, maar het gaf je niet de ruimte. En op Schiermonnikoog ontdekte ik de ruimte.
1: Ja, zij waren dat zware dekbed.
0: Dat waren ze. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. En op Schiermonnikoog was je in een groep met een leidster. Dus je was sowieso al minder zichtbaar. En ja, wij trokken erop uit. We gingen naar het bos, naar het strand, in de duinen. En ik was al heel erg gericht op de natuur, op vogels, bloemen. Ik heb krabben gevonden aan de Waddenzee. Ik heb bloemen geprobeerd te determineren. Daarvoor had ik dus die flora gevraagd.
2: Ja, vandaar die flora, ja.
0: Ja, ik had dus een brief geschreven naar huis. En van mag ik de flora? En dat was dus zo'n langwerpig boek met rode kaft. Heijmans, Thijssen en Heinsius. Bekende namen in die tijd. Ja, ja. Heijn zal het nog wel kennen.
2: Ja, de flora.
0: De flora was het. En ja, ik was daarop gespitst. Ik wilde elke bloem kennen. Weten wat het was. En hoe zeldzaam. En
2: zonder plaatjes, hè?
0: Maar met hele mooie, met fijne pen getekende tekeningen.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Toen heeft je moeder dat dus opgestuurd.
0: Toen heeft zij een pakje gemaakt. En ja, ik zie de letters.
2: Zo dikke.
0: Ik zie haar hand. Precies. Ja, precies. Dus dat pakje kwam naar mij toe.
1: Ja, en tegenwoordig sturen we pakjes, daar denken we niet eens meer over na. Maar ik kan me voorstellen dat dat toen toch wel een behoorlijk, vanuit Zuid-Limburg naar Schiermonnikoog is de flora van meneer Thijssen getransporteerd.
0: Ja, gereisd.
2: Maar op Schiermonnikoog is ook iets belangrijks gebeurd met de 10-jarige Herman. Mm-hmm. Er is een nieuwe wereld opengegaan.
1: Ja, hij schrijft dat, hè. Ik zal het voorlezen. Iets in mij stond op, opende zich zo wijd als hier de lucht, met zijn jagende wolken, meeuwen, de woeste branding die daaraan was opgehangen. Nou, dat is nog eens een opening.
0: Ja. Ja. Ja, dat is prachtig. Die natuur gaf mij iets. Ik zei al, ik was altijd al gericht op de natuur, ook in Zuid-Limburg. Maar deze vorm van natuur was totaal anders. Grote vlakte, dat zag je al op het schip, op die boot, vanuit Oost-Mahorn, over het wat richting dat eiland. Een enorme ruimte, vlakte, hemel. De hemel was er zo aanwezig. En ja, precies de voorplaat van het boek is een foto gemaakt door mijn oudste dochter, Fanny. Toen ze op Terschelling was. Dit is niet dus letterlijk Schiermonnikoog, maar het geeft wel die sfeer van de Wadden.
2: Ja,
0: met die enorme ruimte en het zonlicht daarin. Lichtspoor.
1: Ja, het voorblad van de dichtbundel is echt zo. Die wijdheid, hè, van de hemel en van de lucht.
0: Ja.
2: Maar de omslag die jij meemaakte daar, dat bracht ook toen je weer thuis was enorme heimwee.
0: Ja. Ik wil er nog even bij vertellen. Die omslag was dus niet alleen het gevoel van ruimte. het was ook het ontdekken van wat ik zelf allemaal kon. Mm-hmm. En wat nooit naar boven was gekomen. Ik ontdekte een theaterdier in mij. Ik ontdekte een atleet die graag hard liep. Hm. Een voetballer die op een bepaald moment een ruit inschopte. Dat zat allemaal in mij.
1: Zat allemaal in die spillebenen.
0: Ja. In die spillebeentjes, ja. Ja.
1: Prachtig.
0: Ja. En inderdaad, Hein, wat je zegt, ja, dan dat thuiskomen. Het verblijf op Schiermonnikoog speelde zich af in de zomermaanden, juni, juli. Dus ik kwam terug en school was voorbij. Mm-hmm. Ik zat toen in de vijfde klas, denk ik.
1: Welk jaar zitten we nu in?
0: 1956
2: of zo?
0: 56, klopt. Ja, ja. En dus het was zomervakantie en ik heb die hele zomervakantie nagedroomd. Van wat er allemaal was. Ik heb nog een boekje met tekeningen die ik met krijt maakte van allerlei plekken op het eiland. En daarna begon school weer. En er is een gedicht waarin ik dat beschrijf, dat ik weer die oude ik tegenkwam, die aangepaste jongen. Mm-hmm. Dus alles was weer terug. Ik zat weer in het gareel.
1: Daar gaan we zo meteen nog zeker uitgebreid over verder praten. Maar nu gaan we eerst luisteren naar de column van onze collega Yvonne.
3: Grensgeluiden. De opinie door Yvonne.
4: Er zijn tuinen die we betreden en tuinen die ons betreden. We denken vaak dat een tuin een begrensde ruimte is. Een ontwerp, een verzameling planten, een gecultiveerde ordening van groei. Alsof die groei zich laat organiseren en waarin zich nauwelijks iets aan ons onttrekt. Een organische ordening die door mensenhanden is bedacht, onderhouden en zelfs beheerst. Maar wie langer kijkt, merkt dat die gedachte verschuift. De tuin blijkt geen object, maar een veld van relaties. Een proces waarin wij zijn opgenomen. In de kunstgeschiedenis verschijnt die ervaring telkens opnieuw. Vooral waar de tuin haar onschuld verliest. Bij Jeroen Bos bijvoorbeeld, in zijn schilderij De Tuin der Lusten, dat hij eind 15e eeuw schilderde. Waar de tuin geen toevluchtsoord is, maar een overvolle wereld waarin alles tegelijk gebeurt. Ontstaan, verleiding, verval. Lichamen, planten en dieren zijn daar niet van elkaar te scheiden. Ze gaan in elkaar over. Alsof afzondering slechts een tijdelijke vergissing van de blik is. Wie daarop focust, merkt hoe moeilijk het is om grenzen te trekken. En hoe kunstmatig die grenzen misschien zijn. Eeuwen later verschuift dat perspectief radicaal. De tuin wordt niet langer verbeeld, maar uitgevoerd in robuuste materialen. Niet tegen de natuur in, maar als onderdeel van al haar processen. Tuin lijkt hier nauwelijks nog het juiste woord. In Spiral Jetty van Robert Smithson uit 1970 ligt een spiraal van steen in een zoutmeer die verandert met waterstand, wind en kristallisatie. Inmiddels grotendeels aan het oog onttrokken. Er is geen vast beginpunt, geen voltooiing. Wat zich hier zichtbaar aan ons opdringt, is wat in elke tuin werkzaam is. Tijd die is vormgegeven en weer oplost. Wie langs die spiraal beweegt, ervaart geen rechte lijn, maar een kringloop. De beweging waarin terugkeer en vooruitgang samenvallen. Ergens daartussen blijft een oud beeld resoneren. Dat van een ons bekende figuur die oprijst uit zee, gedragen door wind en golven. Een gestalte die schoonheid en oorsprong belichaamt. Dit is de geboorte van Venus. Het werk van Sandro Botticelli, ook eind 15e eeuw geschilderd. Niet zozeer een ideaal van schoonheid, maar een moment van verschijnen. Vorm die zich losmaakt uit een grotere stroom, zonder garantie op duur. Hier raakt het beeld aan een grens. Wat heeft dit nog met een tuin te maken? Maar deze gedachte drong zich aan mij op, dat ook een tuin uiteindelijk niets anders is dan een opeenvolging van dergelijke verschijningen. Wat deze beelden met elkaar verbindt, is een verschuiving in positie. Wij staan niet langer tegenover de tuin, maar erin, als deelnemer. Wat wij ik noemen, blijkt poreus. Wortels en herinneringen, de ademhaling, de seizoenen. Ze lopen door ons heen, zoals wij over de paden lopen van die tuin. Onder elke tuin ligt een archief. Niet alleen van wat er groeide, ook van wat werd gedacht, gevreesd, verlangd. Een ondergronds geheugen waarin niets volledig verdwijnt, maar alles van vorm verandert. Misschien is dat waarom een tuin ons kan ontregelen. Omdat zij ons confronteert met een tijd die niet lineair is. Met een bestaan dat niet scherp begrensd is. En toch ervaren we er vaak iets wat op rust lijkt. Alsof de tuin ons toestaat de drang om te ordenen, te benoemen, te beheersen, even op te schorten. In die opschorting kan een ander inzicht ontstaan. Dat alleen zijn geen feit is, maar een perspectief. Dat afzondering voortkomt uit hoe wij kijken. En dat het ook anders kan. Er is een tuin ergens die ik onlangs bezocht. Ik noem haar als eerbewijs aan haar tastbare bestaan. Maar wat daar zichtbaar werd, is niet gebonden aan die plek. Het is een mogelijkheid van waarnemen. Binnen zo'n moment verschuift iets wezenlijks. De tuin is geen verzameling dingen meer, maar een weefsel van krachten en relaties. En wij, die dachten buiten te staan, blijken al lang opgenomen in dat patroon. Misschien is dat wat de tuin, en met haar de kunst, ons steeds opnieuw voorhoudt. Dat de wereld geen optelsom is van losse vormen, maar een samenhang die zich voortdurend herschept. En dat wij daarin niet het middelpunt zijn, maar een levende draad. Een draad die even oplicht en weer verdwijnt. In een weefsel dat geen begin toont en geen einde prijsgeeft.
2: Dankjewel, Yvonne. En we gaan nu luisteren naar Marietta Petkova. En zij speelt op piano van Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin.

0: U luistert nog steeds naar Grensgeluiden met als studiogast de dichter en troubadour Herman Koenen. En van hem verscheen een dichtbundel Lichtspoor. En Herman, zou je het gedicht Ik ben niet de anders lijfeigene willen voorlezen?
1: Ik ben niet de anders lijfeigene. Door mijn lichamelijk er zijn lijk ik grijpbaar, invoegbaar, beschikbaar. Maar mijn lichaam is drager van een energie die mij boven mijn vastlegbaarheid doet uitstijgen. Ik ben niet mijn uiterlijke kenmerken en aangrijpingspunten, wat ze identiteit noemen. Ik ben een oningevulde ruimte, altijd durende ontstaansbron, zichzelf overlevende kracht, potentie, geest die boven de wateren zweeft.
0: Dankjewel. We hadden het net al over de verandering die jij als kind doormaakte op Schiermonnikoog tijdens de kolonietijd. Omschrijf je dit eigenlijk in dit gedicht, datzelfde proces?
1: Ik beschrijf datzelfde proces, maar op enkele lagen dieper.
0: Ja.
1: En daar zit een ontwikkeling in mijn leven in.
0: Mm-hmm.
1: Waarin ik steeds bewuster van mezelf, de diepte in mezelf, maar het is niet alleen mijzelf, de diepte in ons ben gaan onderzoeken. Ik heb jaren gewerkt in de menswetenschappen aan de universiteit, jaren in Tilburg, 20 jaar, daarna 10 jaar in Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, waar ik hoogleraar was. En ik onderzocht eigenlijk de vraag, wat is die diepte in ons?
0: Mm-hmm.
1: Dat begon al toen ik begon te studeren als studentje sociologie in Tilburg, lang geleden. En dat is nooit opgehouden.
0: Mm-hmm.
1: En dat zit hierin.
0: Ja.
2: Ik merkte ook wel met de column die we net hoorden van Yvonne Ney en haar beschrijving over die tuin en of wij nou als mens buiten die tuin staan en de tuin zien, of dat we in die tuin staan en onderdeel worden en dat er op een gegeven moment niks anders meer is, of eigenlijk die onderscheidendheid er niet meer is. En ik vond daar een vergelijking met wat jij dan noemt, ik ben een oningevulde ruimte.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Ik zat ook te luisteren naar Yvonne. Heel mooi hoe ze op een bepaald moment beschrijft dat die tuin eigenlijk een uitsnede is uit een groter geheel. En dat de verbanden van dat grotere geheel in die kleine tuin doorlopen.
0: Ja.
1: Ondergronds. Allerlei draden en wortelstelsels enzovoort.
2: Ja, daar zit ook die gelaagdheid en die diepte dan in.
1: Ja, ja, ja.
2: En hoe ben je verder gegaan met dat onderzoek naar die diepte?
1: Als ik het even letterlijk in de tijd probeer te plaatsen. Ik begon te werken op die post in Utrecht in 1989. En ik heb in die periode daarop aansluitend, zowel in het onderwijs, in het contact met studenten, als in mijn eigen onderzoek schrijvend, die ruimte verkend. En ik kwam op een bepaald moment aan de grens van wat het academische leven kon toestaan aan ruimte. En ik ben eruit gestapt. Dus eind 1999, dus het jaar 2000, was voor mij de opening naar het vrije leven. Ik moest wel afstand doen van al die toeters en bellen en die hoge hoed die je dan op hebt en het gezag dat je automatisch hebt als hoogleraar. Daar moest ik allemaal afstand van doen. Maar Ik heb daar nooit spijt van gehad. Het was, wat ik daarna heb gekregen, was een nieuw soort schiermonnikoog.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, wat mij ook opvalt aan eigenlijk de hele bundel, dat jij nergens de vraag waarom stelt, maar wel de vraag hoe.
1: Ja. Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja, ja, ik weet niet hoe. Ja, ik zou de vraag waarom hebben kunnen stellen. Maar dan was ik in analyses terechtgekomen.
0: Ja.
1: En dit is poëzie. En poëzie heeft iets heel bijzonders. Wat we in het analytische denken niet openleggen. Die mogelijkheid hebben we allemaal. En dat is voelen een diepte in waarin je, ja, iets groters tegenkomt dat wij niet beheersen en niet kunnen cultiveren en kunnen zetten naar onze hand.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat einde van mijn academische tijd is eigenlijk ook een overgang naar, ja, goed, ik wil het woord eigenlijk liever niet zo benoemen, maar ik zeg het dan toch maar als aanknopingspunt naar spiritualiteit. Een groter besef van de geestelijke ruimte, de bewustzijnsruimte waarin wij als mens ons bevinden en waarmee wij contact kunnen hebben.
0: Ja, maar ik merk een aarzeling met het noemen van het woord spiritualiteit. Waar zit dat in? In veel gedichten gebruik je christelijke woorden en begrippen. En daar ben je in opgevoed. Heeft het daarmee te maken dat je daar een nieuw soort spiritualiteit ontdekt en probeert te beschrijven?
1: Dat kun je zeggen. Nou, mijn aarzeling zit er vooral in dat er zoveel vooroordelen in omloop zijn rond dat woord, rond spiritualiteit.
0: Mm-hmm.
1: En die wil ik liefst vermijden. Hoe ik me in die ruimte beweeg, is ook weer vrij. En dus ik ben geen volgeling van die of die of die goeroe of leraar.
2: We kunnen niet Herman richting Koenen als goeroe gaan nemen.
1: Nee, doe maar niet.
2: Nee.
1: Nee, zou ik je niet aanraden.
2: Nee. Ook geen Insta-account en TikTok-filmpjes.
1: Nee. Wat ik dan hier nu wil zeggen is, volg je eigen vlinder van binnen. Zoek die. En je komt wonderlijke dingen tegen.
0: Ja.
1: Ja, want dat is wat ik dus ook hier doe.
2: En het mooie is dat wetenschappers vaak juist die vlinder hebben, omdat ze anders geen wetenschapper zouden zijn geworden. Want wetenschappers zijn toch ook onderzoekers en willen verder.
0: Mm-hmm.
2: En dan vind ik het juist eigenlijk wel heel prachtig dat er daar een grens gevoeld is. Maar of die er werkelijk is geweest, is natuurlijk ook nog maar de vraag.
1: Het was de kunstmatige grens van de institutie,
2: ja,
1: de organisatie. Wetenschap is deel geworden van een stelsel waar politiek zich mee bemoeit, waar de economie zich mee bemoeit. Als je kijkt naar de medische wetenschap, die is in de greep gekomen van machtige farmaceuten,
2: ja,
1: van machtige zorgverzekeraars. Staat voortdurend onder het lamplicht van de politiek. Ja. Van rechts en links. Het is een speelbal.
2: Maar op mensniveau ben je niet. Ben je dan geen hoogleraar meer geweest?
1: Ja.
2: Hè? Is dat gestopt?
1: Ja.
2: Maar is daar ook nog veel kritiek op geweest? Of heb je dat eigenlijk meer zelf zo gevoeld?
1: Oh, ik ben daar niet zonder kleerscheuren vandaan gekomen. Het was een conflictueuze periode die laatste tijd aan de universiteit.
2: Maar als je er nu in retrospectief op kijkt?
1: Als ik daar zelf naar kijk. Ja, ik zei al, ik heb er geen spijt van gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dat zeg ik nog eens.
0: Ja. Ja,
1: er is zoveel meer ruimte opengegaan.
0: Ja.
1: In het vrije onderzoek, het vrije denken dat contact houdt met je voelen, met de raadselen van ons mensenleven. Ja, voor mij is dat het mooiste om in te zijn. Voor mij is mens zijn steeds weer volgen een soort Ja, een soort kaarsje dat voor je uitgaat, zonder dat het een grote spotlight wordt. En waarin je telkens nieuwe ruimtes tegenkomt, in nieuwe ruimtes komt, door soms moeilijke poorten heen. Hm. Het gaat ook niet zonder moeilijkheden. Hm. Je krijgt het niet voor niks. Ja.
0: Het is een mooi moment om de jouw gekozen stukje muziek te beluisteren. Nostalgia, dat is gespeeld door Jeroen van Vliet en komt van het album Wait.

0: Jeroen van Vliet was dit. En Herman, je vertelde net, dit stuk is je heel lief.
1: Ja, is hem heel dierbaar. Het is echt heel kenmerkend voor het werk van Jeroen. Ik ken Jeroen al een jaar of 25. En wij werken al lang samen. We hebben 2 cd's samen gemaakt met mijn poëzie en zijn spel. En ja, in die samenwerking heb ik de subtiliteit en de diepgang van zijn spel leren kennen en leren waarderen. Dus daarom.
2: Zou je nu het gedicht Vraag willen voorlezen? Met alweer het tweeluik, het cursieve naïviteit is mijn nativiteit.
1: Vraag. Kleine, mijn onbreekbaar vitale licht, hoe kan ik leven? Voortdurend verwijlen in jouw ijle sferen is zo gelukzalig, maar er blijft iets trekken. Iets blijft onvervuld. Wat doe ik in de wereld? Het verlengde van mijn lichaam, waarvan dit lijf een samenvloeisel is. Samenloop van omstandigheden. Wereld, dat grote mengsel van genot en ongenoegen, om zoveel dat wringt, schijnt, knelt, het licht verduistert in mij, in ieder die ik zie en hoor. Er maar mee leren leven, mijn ogen afplakken, oorstoppers aanschaffen, of het kwaad bestrijden met alle middelen, geheiligd door het grote doel. En dan het antwoord van dat jongske. Naïviteit is mijn nativiteit, mijn geboorterecht. Ik ben geen studie in wegenstelsels of richtingen voor heilsbestemming. Laat dat maar zijn. Ik ben simpelweg dat in jou wat de weg niet weet. Ik leer je vertrouwen op dat waar je zonder het te kennen en zijn echtheid uit te hebben getest, je voeten en je handen aan overgeeft. Ga en doe wat jou blindelings beweegt. En deel het sprankelende water dat jou van binnen tot de lippen stijgt.
2: Ja, prachtig. Het jongske is toch een beetje een leidsman. Hè? Ga
1: klopt.
2: En doe.
1: Klopt.
2: En ja. Dat, ja.
1: Ja, ja. Maar ja. Een leidsman in niet weten.
0: Ja. En ook, ik voel ook een hele enorme lichtheid.
1: Ja.
0: Waarin dus bij het rechterhand geschreven stuk in de rechtop letters, ik weet niet hoe dat heet, maar
2: Romein.
0: Daar zit dat, die wereld, dat grote mengsel, hè, van genot en ongenoegen, dat is allemaal zo zwaar.
1: Ja.
0: En dan komt dat jungske met dat cursieve.
1: Ja.
0: Dat dartelt zo wat over dat blad heen.
1: Klopt.
0: Ja, ik zie jezelf nu ook helemaal stralen en gaan lachen. Dat is licht.
1: Ja, dat is de lichtheid die ik ook nu in me voel. Die is er altijd geweest. En het is een lichtheid die niet alleen van dat kleine manneke is, van dat letterlijke kleine manneke, maar is een lichtheid dat hij met zich meebrengt door in de wereld te komen. En een lichtheid die van ons allemaal is.
2: Ja, ja, en het dubbele is, dat kleine manneke, dat ben je zelf.
1: Ja, ja. Ik ben een dubbele.
2: Ja.
0: Zijn we niet allemaal heel erg dubbel en meer?
1: Ja,
0: en
1: ja. Dat is wat ik in deze bundel probeer aan te raken. Van, kijk naar jezelf. Ga in jezelf en maak ook zo'n zoektocht zoals ik hier heb gedaan. Want je gaat er prachtige dingen vinden.
0: Ja, dat is toch...
1: Inspiratie. Is
0: toch allemaal, ja, inspiratie. Iedereen, ja. Iedereen ja. Met de linkerhand. Hein, heb jij al een keer met je linkerhand geschreven?
2: Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, ik denk dat ook niet gaat lukken.
1: Ja. Dat hoeft ook niet. Het gaat niet om dat schrijven met de linkerhand per se. Maar het gaat eerder om die ruimte die je in jezelf kan voelen en ontdekken. Mm-hmm. En daarna luisteren. Wij luisteren zo geduldig en braaf en gehoorzaam naar ons hoofd. En naar wat, alles, wat er allemaal in ons hoofd wordt gestopt. Door media, door meningen, door patronen. Door de wereld, zoals ik het samenvat. Maar hier binnen, in dat innerlijk, is een ruimte die is nooit totaal te doorgronden. En die voedt ons en die leidt ons.
2: Ik vind dit een prachtige afsluiting.
0: Ja.
2: We zijn ook aan het einde van het programma gekomen. Dus dat, Herman, heel erg bedankt voor je mooie antwoorden. En Anne, jij ook bedankt voor het co-presenteren.
0: Ja, Hein, ik kan niet anders zeggen dan dat ik ervan heb genoten. En de bundel Lichtspoor ligt hier. En ik hoop eigenlijk wel, Herman, dat er nog veel meer uit die ruimte zich mag laten horen en tevoorschijn komen.
1: Maak je geen zorgen. Ik heb er intussen al sinds die tijd, 3 jaar geleden, een stuk of 3 liggen. En ik schrijf elke dag weer nieuwe.
2: Ja, jij stuurde zelfs met de voorbereiding een vers gedicht op naar ons.
0: Dit geeft over veel het proces hoop voor een nieuwe uitzending van Grensgeluiden.
1: Ik wil wel nog even zeggen, ik heb met een prachtig team vandaag gesproken. Dank jullie wel. Ja. Nou, en dankjewel, technicus ook.
0: Heel graag gedaan. En dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering van Grensgeluiden. Waarin we behalve onze studiogast Herman Koenen ook naar de mooie reportage van Yvonne Nee hebben kunnen luisteren. Wilt u dit programma nog eens naluisteren, dan kan dat. We maken ook altijd een podcast van deze aflevering. En die is te vinden op grensgeluiden.nl. We hebben het vandaag in mooi teamverband gedaan. Hein van Kemenade, Anne Goossen. Onze gast was Herman Koenen. De muziekkeuze was vandaag en gespeeld en gekozen door Herman Koenen. Techniek Henk Schiering. En we bedanken u allemaal voor het luisteren en tot volgende week. Dan is er zeker weer een aflevering van Grensgeluiden, gepresenteerd door onze collega Kees van Meel.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelgus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelgus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden twee Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Eén van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. Twee opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25ste album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
0: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. 2 activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze 2. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeer, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeer valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Zondagmiddag. Sunday Vibes. Van 3 tot 6.
9: Sunday Vibes.
10: Sunday Vibes.
9: Op Breda Nu met Patrick Hofstaken.

0: Pet Shop Boys. Het waren twee mannen, hè? De Pet Shop Boys. Chris Lau en Neil Talent. In 1985 scoorden ze hun eerste hit. En dat was natuurlijk met de West End Girls. En dit was uit 1986. It's a Sin.
1: Het zondagmiddaggevoel. Sunday Vibes. Met Sunday Vibes. Op Breda Nu.
0: 3:06. Fijn dat je weer luistert naar Breda Nu. Tot 6:00 is dit Sunday Vibes. Jouw middaggevoel hier op Breda Nu. Iedere zondag te luisteren tussen 3 en 6:00. Het is vandaag dus zondag.

vindt er plaats dus op de eerste zondag van mei. Vandaag dus op zondag 3 mei. Dit is Breda Nu, nu met Sam Fender en Olivia Dean. Wind Me In.

is toch alweer zo'n 19 jaar geleden dat dit een hit was hier in Nederland. Snow Patrol en Shut Your Eyes. En daarvoor hoorde je die grote hit van Sam Fender, zijn eerste echte hit hier in Nederland, samen met Olivia Dean. Het is haar derde grote hit al, hè? En je hoorde Wine Me In. Dat alles in Sunday Vibes op zondag 3 mei. Het is vandaag ook onder andere de internationale dag van de persvrijheid. En op die dag mogen we alles zeggen en schrijven wat je wil. En het is vandaag dat in 1979 Margaret Thatcher premier wordt van het Verenigd Koninkrijk. En zij werd daarmee de eerste vrouwelijke premier van het land. En in 1986 wint België het Eurovision Songfestival met het nummer J'aime la vie van Sandra Kim. Ja, ze zei in die tijd dat ze 15 jaar oud was, maar later bleek dat ze pas 13

Breda, nu klassieker van Versus Sharky. We gingen terug naar 1985. En Rolls met A Good Heart. En heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. Hè. Ga ervoor even naar onze app van Breda nu. Heb je die nog niet? Nou, download hem gewoon even in de Play Store. En geef dan even door welke klassieker jij bijvoorbeeld wilt horen hier in Sunday Vibes. De klassieker moet dan wel zijn uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. Laat het ons gewoon even weten via de Breda nu app. Zometeen rond 3:30, tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda in de Breda Nieuw Update. En gaan we ook even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen hier in het zuiden van Nederland. Voor die tijd hoor je nog muziek van de Sugar Babes met Post the Button. En dit is de nieuwe Kensington nu in Breda Nieuw. In Sunday Vibes, Living Far.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig. Het is dus vrij zacht met maximaal 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag is er kans op een enkele bui. Ook tijdens de dodenherdenking is kans op een bui, maar er zijn ook genoeg plaatsen waar het droog is. Het maximaal ligt rond de 19 graden. Op dinsdag en woensdag is er vooral in het oosten van de provincie kans op veel wolken en regen. En het kwik daalt verder naar zo'n 14 graden. De noordelijke wind is overigens matig, dus het is even gedaan met het mooie weer.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes. Sunday Vibes.

0: for you.
1: Jonas Brothers en Soccer. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda. En het weer hoorde je nog Lenny Kravitz. En die hit uit 1991. It ain't over till it's over. We schoorden 8 minuten over 3:30. En dat alles hier in Sunday Vibes. Hier op Breda nu. Het lijkt wat rust te komen in de overbiedingen in de Nederlandse woningmarkt. Maar er wordt minder vaak en minder hoog overboden. Gemiddeld werd in het eerste kwartaal van 2026 4,7% boven de vraagprijs geboden. Terwijl dat een kwartaal eerder nog 5,2% was. Waar landelijk het aantal prijsverlagingen ten opzichte van het vorige kwartaal licht afnam, is in Noord-Brabant juist een toename zichtbaar. Ook op stedelijk niveau valt Brabant op, want in Eindhoven worden woningen relatief vaak in prijs verlaagd, zowel appartementen als woonhuizen. Waar exact de cijfers voor steden als Bergen-op-Zoom, Roosendaal en Breda ontbreken, liggen deze in een provincie waar prijsverlagingen toenemen. Dus dat is alleen maar positief, hè? Tenminste, ja, niet voor de verkoper misschien, maar wel voor mensen die een huis willen gaan kopen, dat ze in ieder geval weer een aanmerking komen en het betaalbaar een beetje weer gaat worden, hè? Dat is op dit moment natuurlijk niet het geval. Dit is Mr. Now It All, nieuwe Teddy Swims. Je hoort hem hier in Sunday Vibes, hier op Breda nu.

Twee DJ's die elkaar gevonden, hè? Maar voor Jack en David Guetta. En ze scoorden deze hit een jaar of vijf geleden met Hero. En daarvoor hoorde je ook nog Teddy Swims. Hij heeft dus een nieuwe single uit. En die heette Mr. Know-It-All. Hoort het allemaal hier in Sunny Vibes. Hier op Breda nu. Bijna 14 minuten voor 4 wordt het tijd voor nieuws uit Breda. Of eigenlijk uit Prinsenbeek. Want op het kruispunt aan de Wijmerse Dreef in Prinsenbeek zijn vanmiddag twee personenauto's frontaal op elkaar gebotst. Meerdere hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. Een auto kwam in de sloot terecht. De andere belandde midden op de weg. Twee betrokkenen werden ter plaatse medisch gecontroleerd door personeel van de ambulancedienst. En zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over het aard van hun letsel is overigens niets bekend. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om beide auto's weg te slepen. Het gebeurde dus vanmiddag aan de Wijmerse Dreef in Prinsenbeek. Dit is Breda nu met de middag van Breda. Sunny Vibes tot aan 6 uur hier op de zondagmiddag. Met Alex Verwe.

Alweer 19 jaar geleden dat Gwen Stefani deze grote hit scoorde. Je hoorde het Sweet Escape. En daarvoor hoorde je overigens ook nog muziek van Razor. Het was een duo in de jaren 80. Je hoorde als de Breda nu klassieker. En Vince Clark zat erbij en Andy Bell. En ze scoorden die grote hit in 1987. Dus Eraser met Sometimes. Heb je zelfs ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. Hè. Wellicht hoor je hem vandaag nog hier in Sunday Vibes. Hier op Breda nu. We gaan op richting het nieuws van 4 uur. Dat doen we met Clean Bennett en Mabel. Dit is Tic Tac.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten is, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Zondagmiddag.
4: Sunday Vibes.
3: Van 3 tot 6.
4: Sunday Vibes.
5: Sunday Vibes.
4: Op Breda Nu met Patrick Hofstaken.

0: het was wel een opzienbare vertoning, hè? In de begin jaren 80. 1983, toen hadden ze deze grote hit, Give Me All Your Loving. Drie van die mannen met gitaren en van die hele lange baarden. Maar ze scoorden wel twee grote hits in dat jaar. Give Me All Your Loving. En daarna volgde ook nog Sharp Dressed Man. Bijna 4:08 geworden. Je luistert natuurlijk nog steeds naar Breda nu. Dit is de middag, de zondagmiddag van Breda met Sunday Vibes. Met zometeen hoor je muziek van Scouting for Girls. Het was net in 2010 met This Ain't a Love Song. Maar nu is het tijd geworden voor de hit van de snelle. Hij heeft weer een hit te pakken, hoor. Je hoort Laat het Licht Aan hier in Sunday Vibes.
1: Sunday Vibes, de zondagmiddag van Breda nu.
2: Breda nu.
1: Sunday Vibes. Sunday Vibes.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Coating for Girls. En This Ain't a Love Song. Het was om bijna 4:15 op deze zondagmiddag. Ja, de laatste weken hebben we mooi mogen genieten van het mooie weer. En nu is het weer regenachtig. Er valt weer wat regen vandaag. Dus goed voor de plantjes in ieder geval. En voor je tuin. Hè. Ik was afgelopen week zelf ook bezig nog even met tuin. Maar ja, dat zand, hè, dat vloog alle kanten op. Er stond ook nogal een windje, dus daar ben ik er maar snel mee gestopt. 4:16 geworden. Dit is Breda nu. Het is vandaag zondag 3 mei. Dit zijn de jarigen voor vandaag. Melissa Drost, de Nederlandse actrice, is jarig, wordt 41 jaar. Ook jarig is Arie Komen. Een grafische vormgever en hij was natuurlijk stand-up comedian. Die bereikt vandaag de leeftijd van 56 jaar. En in de muziekgedeelte zijn het ook 2 jaar. Frankie Valli wordt vandaag 92 jaar. Hij scoorde samen met de Four Seasons. Die groeit het in de jaren 70. Oh, what a night. En ook jarig is Christopher Cross. Hij is vandaag 75 jaar geworden. Wat zijn de jaren voor vandaag? 3 mei. 16:04 geworden. Nu Post Malone en Morgan Wallen. I had to melt.

Breda nu klassieker van de uur van de Dolly Dance uit de jaren 80. En je hoorde Love Me Just a Little Bit More. Er is nieuws over de Dolly Dots, want er gaat een musical komen over de 6 zangeressen. De rollen zullen vervuld worden door Shanna Slaap, Juliette van Leeuwen, Pip Lucas, Kiki Loonstra, Yara Brand en Teuntje Post. En daarnaast staat iedere voorstelling ook een van de originele Dots op het programma. Dat is een van de 5 levende Dots. Ze zullen dan ook op de bühne staan. Dus zeker als je liefhebber bent van de muziek van de Dolly Dots, dan zou je zeker naar moeten gaan, denk ik. Bijna 6 minuten voor 4:30 geworden. Zometeen rond 4:30 is het de tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit Breda. In de Breda nieuwsupdate. En kijken we even wat het weer gaat doen de komende dagen. Voor die tijd nog The Verve. Die had uit de jaren 90 Bittersweet Symphony. En

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Het is tijd voor het weer. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig. Het is vrij zacht met maximaal 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag is kans op een enkele bui. Ook tijdens dodenherdenking is er kans op een bui, maar er zijn ook genoeg plaatsen waar het droog is. Het is maximaal 19 graden. Op dinsdag en woensdag is er vooral in het oosten van de provincie Noord-Brabant kans op veel wolken en regen. Het kwik daalt verder naar zo'n 14 graden de komende dagen. Daarna gaat het weer wel de goede kant op. En de noordelijke wind is matig. Dan is gewoon zo'n 5 minuten over 4:30 hier op Breda Nu.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes. Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken. Sunday Vibes.

Ja, vorig jaar stonden ze nog hier in de Mes in Breda. Een goed jaartje geleden. Komodo heet het bandje. Psychedelische de rock maken ze. En je hoorde Easy Prey. Dat als hier in Sunny Vibes hier op Breda nu. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda. Wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Of je leest het gewoon in onze app te downloaden in de diverse stores. Voor je telefoon. Dan kun je gewoon op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws uit Breda. En je kunt vandaag ook gewoon even een berichtje naar de studio sturen. Voor eventueel een Breda Nu klassieker uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. En wellicht hoor je hem vanmiddag nog hier in Sunny Vibes hier op Breda Nu. Ben je werkzoekend? Nou, dan moet je 12 mei even in je agenda zetten. Want dan wordt er in het NAC-stadion en het Radvlek-stadion een banenmarkt gehouden. De banenmarkt West-Brabant. Ook dit jaar verwacht de organisatie weer veel werkzoekenden. Het gaat onder andere om vroegtijdige schoolverlaters, anderstaligen, 55-plussers en mensen die een andere baan zoeken en praktisch opgeleide talenten. Zij kunnen tijdens de banenmarkt in gesprek gaan met meer dan 60 werkgevers. De werkgevers staan met hun eigen stand en vertellen over de mogelijkheden binnen hun organisatie. Er doen organisaties van klein tot groot mee uit verschillende sectoren. Ook het pas geopende werkcentrum West-Brabant is aanwezig. Bezoekers kunnen daar terecht met de vragen over werk en opleiding. Dit is de nieuwe single van Madonna samen met een van de upcoming stars. Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

James Blunt scoorde deze hit in 2010 en je hoorde Stay the Night. Als hier in Sunny Vibes hier op Breda. Nu tijd voor wat nieuws. Want op A16, op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek zijn gisteravond rond 11 uur twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. De ambulancedienst, de politie en de brandweer gingen met spoed ter plaatse. Meerdere personen zijn ter plaatse door het ambulanceverkeer, of personeel moet ik zeggen, gecontroleerd op verwondingen. Het is niet duidelijk of er vervoer naar het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Een van de voertuigen raakte door de klap van de weg en kwam in de naastgelegen groenstrook terecht. Het is overigens nog niet duidelijk waardoor beide verkeersdeelnemers met elkaar in botsing kwamen. Dus het was even raak weer op de A16 bij Prinsenbeek. We gaan zo op richting het nieuws van 5 uur. En dan zijn we nog een uurtje bij je terug. Het laatste uur van Sunny Vibes voor deze zondag, de 3e mei. Voor het nieuws hoor je nog de Purple Disco Machine en Sophie en de Giants Within the Dark. Dit is die hit van Summer Homebreaker.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De twee overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Zondagmiddag. Sunday Vibes. Van 3 tot 6.
9: Sunday Vibes.
10: Sunday Vibes.
9: Op Breda Nu met Patrick Hofstaken.
10: Patrick Hofstaken.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah. Het is voor zo'n 6 minuten over 5 op deze zondag, de 3e mei. Hij had er net mee in 1993, hè. Ja, hij was gelegerd in Duitsland. Hij deed aan American football. En later werd hij zanger. En daarna had hij natuurlijk een paar grote hits. It's My Life. En dit was Sing Hallelujah. Tot aan 6 uur is er nog Sunday Vibes hier op Breda Nu.
1: Sunday Vibes. De zondagmiddag van Breda Nu.
2: Breda Nu.
1: Sunday Vibes. Sunday Vibes.
0: Met een zonmilieu. Dit is Dark Before the Dawn. Goedemiddag.

Willie Woods en The Prick en Robin Schultz. En je hoorde Prayer and Sea. Dat alles hier in Sunday Vibes. Hier op Breda Nu. En daarvoor nog de hit van Son Milieu met Dog Before the Dawn. Ja, morgen is het natuurlijk 4 mei. Ja, en dan is het natuurlijk dodenherdenking. En dan zal er ook 2 minuten stilte zijn hier op Breda Nu. Tijdens dit moment herdenken we natuurlijk alle burgers en militairen die door oorlogsgeweld zijn omgekomen. In Breda vindt dit jaar de herdenking plaats in Park Valkenberg. Burgemeester Paul de Pla is aanwezig en zal een toespraak houden. Meerdere aanwezigen zullen een krans neerleggen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. De herdenking is vanaf 19:30 live te zien op Breda Nu. Maar is ook te volgen hier op Breda Nu Radio. Dan luister je gewoon naar deze zender en dan kun je ook de herdenking live volgen hier op Breda Nu Radio. Ook de omliggende dorpen schenken aandacht aan dodenherdenking. Zo nemen ze in de Laurentiuskerk in Ulvenhout en de Sint-Wilbrotuskerk in Teteringen 2 minuten stilte in 8 en spelen ze het Wilhelmus af. Morgen is dat dus. Morgenavond houden we dus 2 minuten stilte. Dat alles wegens de dodenherdenking die morgenavond plaatsvindt.

Milo and You Don't Know in Sunny Vibes hier op Breda nu. Ja, nog eventjes wat nieuws, want in de hal van het aparte complex van de Diestraat in Breda heeft gisteravond een brand gewoed. Meerdere hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er was sprake van een aanzienlijke rookontwikkeling. Na het blussen van de brand heeft de brandweer het pand geventileerd. Bij het incident raakte niemand gewond. Het vuur is vermoedelijk ontstaan doordat afval dat in de centrale hal lag in brand is gevlogen. Er wordt in ieder geval onderzocht hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat gebeurde dus gisteravond in een hal aan de...

The Weeknd met Blinding Lights en Sunday Vibes. En daarvoor hoorde je ook nog die hit van Justin Jackstyl en John en Turn the Lights Off. 2 minuten voor 5:30 geworden. En dat was op deze zondag de 3e mei. Je luistert nog steeds naar Breda Nu. Sunday Vibes is er nog tot aan 6:00. Met zometeen natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Breda. In de Breda Nu Nieuws Update. En we gaan ook even kijken wat het weer de komende dagen nog gaat doen hier in het zuiden van Nederland. En je hoort natuurlijk ook nog de fijnste muziek om jouw zondagmiddag goed af te sluiten. Nu terug naar de jaren 80 met Janet Jackson. Dit is When I Think of You.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Het is tijd geworden voor het weer. Vanavond komt het nog tot buien. In de nacht is het meest droog en klaart het op. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de middag is er kans op een enkele bui. Ook tijdens dodenherdenking een bui. Maar ook zijn er nog genoeg plaatsen waar het droog is. Het is maximum 19 graden. Op dinsdag en woensdag is er vooral in het oosten van de provincie kans op veel wolken en regen. Het kwik daalt verder naar zo'n 14 graden. De noordelijke wind is matig.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes.
4: Sunday Vibes.
3: Met Patrick Hopstaken.
5: Sunday Vibes.

Vibes en de Vibes is natuurlijk altijd ruimte voor nieuwe muziek. En voor de Marshmallow en Thomas Wright ditmaal en Where We Go. En de meeste scoren bijna 10 minuten over 6:30. Ja, goed nieuws voor de voetballiefhebbers, want het WK komt eraan. Hè. Het wordt gespeeld vanaf 11 juni tot met 19 juli in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. En de gemeente Breda wil inwoners de kans geven om het WK voetbal samen te beleven. Daarom is er ruimte om wedstrijden gezamenlijk te kijken in de horeca, buurthuizen en wijken. Wedstrijden mogen in horecazaken worden uitgezonden als ondernemers daarvoor een ontheffing hebben. Binnen mogen bezoekers kijken tot een half uur na het laatste fluitsignaal. En voor terrassen gelden strengere regels. Daar mogen alleen wedstrijden van het Nederlands elftal worden vertoond die uiterlijk om 11 uur beginnen. Ook terrassen moeten een half uur na afloop van de wedstrijd sluiten. Dus er zijn wel wat regels aan verbonden. Maar je kunt het in ieder geval in die late uren bekijken. Hè. Bijvoorbeeld zijn ook wedstrijden om 1 uur 's nachts. En als dan het Nederlands elftal verspeelt, bijvoorbeeld Nederland-Tunesië op donderdag 25 juni, dan kun je die gewoon in de Bredaanse horeca gaan bekijken.

Ja, ook de grootste klassiekers hoor je natuurlijk hier in Sunny Vibes op Breda nu op de zondagmiddag. En Duran Duran brengt terug naar de jaren 80 en Skin Tracks. We zijn 12 minuten voor 6 geworden. Ben je liefhebber van robots? En dan moet je misschien wel volgende week even hier naar Breda komen. Want de Breda Robotics XXL vindt plaats. Op 7 en 9 mei keert het evenement terug voor zijn 4e editie. Met een 2-daags programma waarin zowel professionals als het brede publiek kennis maken met de wereld van robotica en AI. Op 7 mei richt men zich op bedrijven. En op 9 mei, dat is volgende week zaterdag, verschuift de focus naar het bredere publiek. Gezinnen, jongeren en nieuwsgierige bezoekers kunnen dan zelf ervaren wat robotica en AI betekenen in het dagelijks leven. Het programma zit vol met interactieve onderdelen. Van robots die drankjes inschenken of spelletjes spelen, tot de workshops waarin kinderen aan de slag gaan met 3D-printen, kunstmatige intelligentie of het bouwen van een eigen mini-robot. Ook zijn er demonstraties van onder meer de brandweer en verschillende studententeams. Zeker de moeite om te gaan kijken. Bijvoorbeeld 9 mei vindt het allemaal plaats hier in Breda. Zometeen op Breda nog muziek van Kellis en Trick Me. Dit is de hit van Another Air samen met 5-4 Ultra. Let's talk to you in Sunny Vibes hier op Breda nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Hey!

Taylor Smith, Trick Me. Ja, dit is dan weer bijna de zondageditie van het programma Sunday Vibes. Zit er alweer bijna op. Zometeen na de klokken van 6 uur kun je weer een uur lang luisteren naar Franstalige muziek in Muziek Phantom, gevolgd door Avondkrakers. En dan vanavond om 9 uur is er ook nog het programma Gamecast. Dat zijn de zondag radioprogramma's die je nog kunt aanhoren. Op deze zondag, de 3e mei, wens je een hele prettige avond nog. We spreken elkaar volgende week weer vanaf 3 uur in Sunny Vibes. Dit is nieuwe Douwebom.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer, er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Nu partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de vijf landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag twee olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
3: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Met nu Gamecast. Cast. Dank jou, Jan. Een hele goede dag, Jokorn. Een hele goede avond, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Gamecast. Ja, we hebben weer een hoop te bespreken, want vorige week waren we niet. De week daarvoor volgens mij ook niet. Dus we hebben een heleboel in te halen. Maar we hebben in ieder geval de leuke grote nieuwtjes voor jullie even op een rijtje gezet. Maar voordat we daar natuurlijk naartoe gaan, gaan we eerst even onze week doorspreken. Corwin, vertel eens, mijn onze grote maanden. Vriend. Wat heb jij de afgelopen week? We gaan niet, hè. Het is zo lang geleden. Bij 2 weken zeg ik 2 weken, maar we hoeven geen maandverslag te hebben. Dus wat heb jij de afgelopen week allemaal gedaan?
6: Qua game heb ik afgelopen week niet zo heel veel gedaan. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb een nieuwe monitor gefixt. Ik ben via Marktplaats heb ik een hartstikke mooi 27-inch curved screen gehaald. En die samen met een dubbele gasveer monitorarm. Ja. Die dingen zijn duur trouwens.
5: Ja.
6: Ja, maar eerlijk, ze zijn zo fijn.
5: Fijn.
6: Heerlijk. Het is echt gewoon, ik heb nou zoveel ruimte op mijn bureau erbij.
5: Ja, maar dat is,
6: echt een wereld van
5: verschil. Ja, dat scheelt natuurlijk wel een hoop. Als het niet meer op een statief staat. Dat is wel... Maar nice, man. Lekker even flink aan het upgraden.
6: Ja, zeker.
5: Die paychecks die komen wel binnen zo te zien.
6: Ja, nee, lekker, het is ook een beetje creatief marktplaatsen. Dat helpt ook ontzettend veel in dit soort dingen.
5: Nice.
6: Want als ik alles gewoon nieuw had gekocht, dan was ik niet met een paar honderd euro in het totaal wat ik nu geïnvesteerd heb, compleet klaar geweest.
5: Absoluut niet. Waarschijnlijk duurder. Veel duurder.
6: Heel veel duurder.
5: Maar heb je überhaupt wel iets gespeeld afgelopen week? Of moeten we daar wel...
6: Ik heb wel een paar games gespeeld. Ik heb een klein beetje die gespeeld. Met name dan de extra game modes die de afgelopen tijd online zijn gekomen. Het zijn van die hele snelle. Normaal heb je die grote map met die drie lanes erin en zo. En dit is gewoon eentje met in principe één groot veld in het midden. En daar ga je alleen maar brawlen met elkaar.
5: Oh, dat is op zich wel leuk. Op zich wel lachen.
6: Ja.
5: Gewoon even wat anders, zeg maar.
6: Het is eigenlijk een soort team deathmatch.
5: Ja.
6: En dat vind ik wel een hele leuke versie van League.
5: Ja.
6: Dat is ook veel sneller en veel minder frustrerend.
5: Ja.
6: Omdat je dan op veel minder technische dingen verliest. Maar ik heb ook weer een beetje Age of Empires 2 gespeeld. Want dat begon toch weer een beetje te kietelen. En ik heb dat voornamelijk vandaag gedaan met mijn kater. Dus ik heb 2 van de 3 gewonnen. Ik heb er eentje moeten opgeven omdat ik gewoon echt zo traag was in mijn build order. En ik heb de idle TC time van echt veel te hoog. Maar ik vind het wel leuk. Het begint nu wel een beetje aan het punt te komen dat ik denk, oh, hè? Wellicht kan ik binnenkort eens een keer ranked gaan spelen. Of in ieder geval tegen andere spelers gaan spelen.
5: Ja, leuk.
6: En mijn ILO gaan doen. Dus
5: nice.
6: Aan mijn ILO gaan werken. Ja, wel interessant.
5: Nice.
6: Ik heb Age of Empires 3 Definitive Edition gespeeld. Want dat kan eindelijk. Deze laptop waar ik nu de stream op aan het hosten ben, die kon dat nooit aan.
5: Nee.
6: Die had er altijd moeite mee. Die stutterde. En dat was lastig. Dus dat was wel een dingetje. Zo'n heftige game was dat niet. Dus die kan ik nou draaien op mijn PC.
5: Nice.
6: Wat heel tof is. En ik zit even na te denken wat ik nog meer... Oh ja, ik heb een nieuwe game gekocht.
5: Oh.
6: Ark Raiders.
5: Nice.
6: Ja, dat vind ik een hele leuke game.
5: Nice.
6: Ja.
5: Nou, dan kunnen we eindelijk weer eens een keer wat samen gaan spelen.
6: Zeker.
5: Maar vertel, wat vind je ervan tot dusver?
6: Tot dusver, ik heb nog niet heel veel gedaan. Ik heb nou de eerste quests gedaan. Dus dan moet je batteries en wires gaan verzamelen, dat soort dingen.
5: We kunnen hier sowieso volgende week eventueel even een highlightje voor jou erin gooien. Dan houden we deze week gewoon even kort bij het omschrijven. Maar je hebt dus de eerste paar quests gedaan. Wat vind jij van de hele visual stijl en de hele artwork? Het is goed, hè?
6: Geweldig.
5: Een beetje retro fusion. Futuristic, noem ik het altijd.
6: Ja, het is een beetje alsof de cassette recorder, zeg maar, de basis is geweest voor alle nieuwe inventions.
5: Exactly. Heel mooi gezegd, inderdaad. Nee, maar het is leuk. Speel je voornamelijk solo? Of,
6: ja, voor nu wel. Ik heb nog niet superveel gespeeld. Ik heb hem alleen her en der, want het is uiteindelijk wel... Hè, kijk, ik heb een PC waar dit op werkt. Maar de schijven die ik gebruik, die zijn ook al 10 jaar oud.
5: Yeah.
6: Weet je, de CPU die erin zit, dat is jouw oude CPU. Dat is een i... Nee, niet een i.
5: Een Ryzen 5.
6: Een Ryzen 5 1600X.
5: Echt, echt de oude generatie.
6: Een 1600X. Dus, en het is DDR4, 16 gig RAM. Het doet het allemaal wel, maar het is geen high performance.
5: Nee.
6: Dus er gaat binnenkort gespaard worden na de vakanties. Ga ik wat geld bij elkaar sparen om in één fell sweep de moederbord en de CPU. En hopelijk als de RAM ook een beetje daalt, de RAM mee te nemen.
7: Corwin, jongen, zal ik jou eens het slechtste nieuws van de dag geven?
6: Ja,
7: niet alleen gaat de prijs van RAM waarschijnlijk niet dalen binnen nu en een paar weken. De prijs van CPU's gaat ook omhoog. Dat gaat de volgende bottleneck worden.
6: Ja.
7: Dus had gewoon 2 jaar geleden je PC gekocht, net als wij.
5: Ik ben echt op tijd geweest.
7: Ja, het is super kut, man. Jij bent echt perfecte moment.
6: Ja,
7: het is balen.
5: Jij gaat gewoon lekker op Marktplaats kijken. En daar staat 100% goede shit op. Nice, man. Klinkt goed. Ark Raiders, nice. Ark
6: Raiders,
5: benieuwd wat je de komende weken ervan gaat vinden. Misschien dan wat samen even een keertje kunnen spelen.
6: Ja, leuk.
5: Kan ik je even een beetje... Ik heb het ook al lang niet meer gespeeld, hoor.
6: Ja, en ik heb nou... Ik denk 4 drops gedaan. 3 of 4 drops. En ik heb vooral 1 enemy tegengekomen. Dat zijn die kleine hoverdrones. Maar oh, holy shit. Op een gegeven moment was ik bij de water treatment plant aangekomen. En daar heb je dan ook een lift zitten.
7: Ja.
6: En ik denk, ja, hè, kak. Er komt zo meteen een groot event aan. Een of andere moederbotspand.
7: Ja.
6: Dus ik moet hier wegwezen. Ik heb de spullen die ik nodig heb voor mijn quest. Dus ik wil weg.
7: Ja.
6: En ik loop naar die lift toe. En ik sta daar boven op het plateau. En naar beneden ergens zit die lift. En ik zie zo mega carrier daar rondvliegen en doen. En oh, kak. Dus ja. Ik ben er helemaal omheen gelopen. Helemaal gesneakt. En uiteindelijk via van gebouw naar gebouw. Helemaal als een of andere stealth game.
7: Ja.
6: De doorheen gewerkt. En toen was hij aan het wegvliegen. Nou, toen kon ik de lift activeren. Ben ik meteen teruggerend naar het hutje waar ik in zat. Waar ik de deuren van dicht kon doen. Alle deuren weer dicht gedaan. Gewacht tot de lift omhoog kwam. En die drone weer weg aan het vliegen was. En toen kon ik naar buiten rennen. Sprintje getrokken. Meteen de terminal aangezet. En de kogels begonnen me om mijn oren heen te vliegen. Maar het was echt net alsof ik een horror stealth... Echt alsof ik een horror stealth game aan het spelen ben.
7: Ja,
6: maar ik dus, ben wel een van die gasten. Ik ben wel wat meer cooperative.
7: Ja.
6: Ik ben al wat meerdere keren dat ik mensen tegenkom die in een firefight zitten. En dan moeite met reloaden. Want hey, ik ben ook een nieuw player. Dus ik kom alleen maar nieuw players tegen. Ja, ja daar schiet ik wel de drone neer.
7: Ja. Nee, maar dat is ook gewoon dat is iets wat je heel erg merkt. De verschillen tussen solo Arc Raiders en duo's. Whatever multiplayer Arc Raiders, dat is night and day. Echt letterlijk. Want solo, mensen willen die spelen solo omdat ze gewoon willen looten. Dat is basically het. Ze zijn daar. Je hebt zelden dat er iemand gewoon puur daarin gaat om te trollen. Maar dan zie je dat al. Dan is het iemand met gewoon die hoge gear of echte gekke outfits aan heeft of zo. Dan moet je gewoon vanuit de buurt blijven.
6: The basic sweats.
7: Ja, maar de meeste mensen, zeker als je gewoon proximity chat aan hebt staan, dat is echt fucking hilarisch. En dan gewoon als je ergens gebouw in komt, dan kan je gewoon even zeggen van yo, friendly here. En dan reageert er iemand mogelijk van oh, oké, okay, yeah, I'm just upstairs looting. Oké. Okay. En dan laat je elkaar gewoon. Soms heb je ook gewoon dat je zegt, yo, zullen we even samen gaan werken? Ja, is goed. En dan ga je elkaar gewoon een beetje helpen, goede plekken brengen, eventueel wat loot uitwisselen. Dus dat. Dat is meestal wat solo Arc is. En dat is helemaal niet zozeer dat de developers zoiets hadden van hey, we intend. Hè? Van, het is de bedoeling dat de solo experience.
6: Nou, ja en nee, maar ze hebben matchmaking op die manier verwerkt, hè? De reden dat als jij veel players aanvalt. Oké, okay,
7: ja, nu. Maar dat was eerst niet. In het begin was het. Ja, in het begin was het
6: niet.
7: Gewoon,
6: dit is wel iets wat ze. Maar dit zit al wel niet vanaf moment 1 ingebakken, maar wel vanaf moment 2. Dit stond al vrij
7: het
6: snel.
7: Het is wel dat je in ieder geval penalties krijgt als jij in solo mensen gaat killen.
6: Nou, je krijgt
7: waarom krijg je daar een provoke?
6: Nee, je krijgt er geen penalties voor. Hoe dit in elkaar zit is, in plaats van dat ze mensen matchen met elkaar op basis van skill, matchen ze mensen in dezelfde lobby's op basis van agressiviteit.
7: Dat vind ik eigenlijk niet heel goed.
6: Ik vind het geweldig.
7: Ik vind het beter als ze het of op skill of pure random doen. Want wat doet zoiets als dit, hè, waar het een extraction shooter is, dus hè, waar je in een gedeelde combat area komt om mensen te of om te looten, zeg maar.
6: Mm-hmm.
7: Wat is dat nou? In principe een verkleinde simulatie van de werkelijkheid. En in de werkelijkheid heb je mensen die goed zijn, mensen die slecht zijn en mensen die opportunistisch allebei zijn.
6: Ja.
7: En daarom denk ik dat als jij het indeelt op agressie, hoewel het misschien de gameplay voor niet-agressieve mensen leuker maakt, maakt het denk ik uiteindelijk het hele bericht van je spel minder goed.
8: Ja. Kijk, wat ik in het geval van Arc vind, dat is ook wel echt game-specifiek in dit.
7: Wel belangrijk, ik heb hem niet gespeeld inderdaad. Nee, dat is een belangrijk punt.
8: Het is heel moeilijk om skill te meten in Arc Raiders. Want is skill hoeveel je killt?
7: Of hoeveel je loot? Hoe lang je overleeft?
6: Of dat we op skill gaan matchen of niet. Het is wel gewoon, je bent tegen AI aan het vechten.
7: Ja.
6: Er is een gameplay loop compleet als je niet met andere players engage.
8: Dus het kan. En ik vind het in dat opzicht vind ik het goed dat ze daar onderscheid in maken. Want als jij zo kok, als jij slecht bent in de game, maar je bent wel zo'n motherfucker die gewoon stiekem, want je moet echt actief mensen gaan killen, wil jij in zo'n bracket belanden. Dus stel, je weet van jezelf, ik ben fucking slecht en je gaat gewoon een beetje mensen lopen killen en je wordt vervolgens met allemaal PvP'ers gematcht die veel beter zijn dan jou. Ja, hey, GG bro.
7: Ja, maar ik bedoel, dat is dus wat ik zeg, dat slaat eigenlijk nergens op. Dan straf je iemand voor de mechanics van het spel gebruiken. Als ze niet willen dat je mensen killt, zet Friendly Fire dan uit.
8: Ja,
7: weet je, het is een mechanic in het spel. Ja, maar het is een mechanic in het spel. Dat is hetzelfde als mensen die vroeger boos werden als je een rocket launcher gebruikt in Call of Duty. Hoe je het ook bent of keert, hij zit in het spel.
6: Ja, maar dan mag je ook gewoon je handen breken.
8: Ja. Ik snap wat je bedoelt, inderdaad. Maar ik vind het helemaal geen slechte keuze.
6: Ja, het is uiteindelijk is het een hartstikke goed systeem. Want de mensen die meer PvP willen, die worden gelobbyd met meer mensen met PvP willen. En mensen die geen PvP of meer PvE willen spelen, die kunnen ook allemaal meer PvE spelen. Uiteindelijk werkt het wel.
8: Ja, en ze hebben er best wel. Het hoeft niet per se inderdaad een straf te zijn.
7: Ja, alleen je haalt de spanning weg. De vraag, zeg maar. Van,
8: vraag is:
7: kan ik deze persoon vertrouwen of niet? Ja. En als je in een meer passieve lobby zit, is de kans. Het is natuurlijk nooit 100%, hè? Dat, maar je haalt een beetje de edge van het spel weg.
8: Ja. Ja, wat ik sowieso kijk, ik vind dat juist die spanning maakt die game zo bijzonder. En de graphical.
7: Gewoon hoe het eruit ziet.
8: En vooral ook de sound effects, maar ook de gunplay. Echt allemaal kudo's. Maar we gaan lekker naar de overkant, want anders zitten we hier veel te lang over Corvus de Week te vertellen. Ja. En Cor, ik hou van je, maar zo interessant vind ik jouw week nou ook weer.
6: Nee, dat zei ze ook zeker niet.
8: Hey Jin, vertel, wat heb jij de afgelopen week allemaal gespeeld?
7: De twee grote outliers voor mij zijn Stardew Valley en dan Stardew Valley Expanded. Hoewel ik gewoon nog steeds niks met de Expanded content heb gedaan. Ben gewoon een beetje het spel aan het spelen.
8: Ja. Ah, leuk toch?
7: Ja, en ik heb weer eens Dark Souls opgestart. Gewoon een run aan het doen. Niet echt iets bijzonders, maar gewoon een beetje aan het spelen. Ja, het blijft een leuk spel.
8: Nice. Nou, helemaal prima.
7: Ja verder ook gewoon druk met andere dingen geweest. Ja, ik heb niet echt iets om over te vertellen.
8: Nou, mijn weken. Ik heb eigenlijk drie games significant gespeeld de afgelopen weken. Ik heb eindelijk een beetje een eigen soort Dark Souls game. Jindra, een game die jij, waar jij gewoon regelmatig, een lineaire game waar jij regelmatig naar terugkeert. Zo noem ik het even. Ik zie Dark Souls als een, omdat het in hubs, we kunnen hier een discussie over gaan voeren, maar het is geen seamless open world. Het is niet.
7: Het is wel seamless open world. Dat heb je verkeerd.
8: Je hebt geen boundaries. Nul boundaries. Geen hidden walls.
7: Je hebt een paar, te verdenken, drie boundaries in het begin van het spel, totdat je de Lord Vessel plaatst. Maar dat is areas.
8: Ja, maar dat is ook niet zozeer wat ik bedoel.
7: Je kan naar de moeilijkste area die je kan bereiken vanaf het begin.
8: Maar goed, ik heb mijn eigen soort, tussen haakjes, Dark Souls. Dat is voor mij nu Resident Evil 2 geworden. Ik vind de gameplay loop zo fucking heerlijk. Dat het is zo simpel. Gewoon search for clues, kill some zombies. Cluing for looks. Steeds een klein stapje verder. Dat is wat Resident Evil gewoon heel erg goed doet. Is je unlockt steeds kleiner dingetjes, waardoor je weer nieuwe plekken open kan maken, nieuwe deuren open kan maken, et cetera, et cetera. Ik heb nu ook al de game 3 keer uitgespeeld. En dan heb ik het niet over 3 keer bij de storylines. Maar dat is dus 1 keer bij de storylines. En nu weer de 2e keer. Aan het spelen met Leon. Nieuwe storyline. Iets moeilijker. En ja, fucking genius games. Ik ben een beetje laat. Een beetje late to the party. Wat betreft Resident Evil. Maar ik ben heel blij dat ik het wel heb opgepakt. Er zijn nog steeds Resident Evil games die ik gewoon niet aanraak. Puur uit. Gewoon dat ik denk van, yo, mijn hart is mij iets te veel waard. Bijvoorbeeld de first person Resident Evil's. Resident Evil Biohazard en Village. Village eventueel wel. Village is net wat meer action shooter dan echt survival horror. Maar 7. Biohazard is ook niet voor niets de game die de game serie of de franchise weer terug heeft gebracht. Na de disaster van Resident Evil 6. Maar ik ben deze game echt gaan waarderen. En zeker de laatste Resident Evil Requiem is insanely goed gedaan. Dit is echt waar heel veel game developers een voorbeeld aan mogen nemen. Ik ben me door die game. Die game ziet er graphically zo mooi uit dat ik me gewoon ben gaan storen aan graphics van games die dit jaar uitgekomen zijn. Denk aan de Battlefield 6. En ik snap het, want ze hebben heel veel prioriteit op heel veel andere dingen gelegd. Dus dat de performance beter is. Want deze game is ook nog uitgebracht volgens mij voor de PS4 en de Xbox One. Volgens mij, hè. Maar ook, je merkt gewoon dat consoles.
7: Ja, Resident Evil 2 kan je op de PS4.
8: Resident Evil 2. Ik had ook Battlefield 6.
7: Oh, sorry.
8: Maar niet uit. Maar kijk, je merkt gewoon heel erg dat het verschil tussen lineair en sowieso open maps en destruction en zo, dat maakt dan heel groot verschil in hoe hoog je de fidelity kan gooien. Maar het cinematische plaatje wat Resident Evil altijd wel weet te brengen, dat is ongeëvenaard. Dat vind ik zo fucking bijzonder. Ook Resident Evil 4 remake ziet er echt bizar mooi uit. En runnen verrassend goed. Echt verrassend goed.
7: Battlefield 6 is niet te spelen op PS4 en Xbox Series.
8: Oké, dan wel de standaard PS5.
7: Ja.
8: Maar ook daarin merk je
7: Xbox
8: dat
7: One, sorry.
8: De hardware limitations echt wel beginnen te komen.
7: Ja, zeker. Maar die console is ook al best oud.
8: 2020.
7: Ja, dat is ook alweer 6 jaar. Dat is toch twee generaties. Ja,
8: we zitten bijna weer op de 7 jaar mark.
7: Ja.
8: En dan ik ga er ook van uit dat, even een flinke side tangent dit, maar dat Microsoft wel iets van een update gaat geven over Project Helix. Project Helix is hun volgende console. Wat betekent dat meestal Sony ook tegelijkertijd... Wat betekent dat ook voor PC alles weer beter, mooier?
7: Nou, ik heb op zich wel een vet iets gezien over, tussen aanhalingstekens Project Helix. Want dat is eigenlijk helemaal niet Project Helix. Maar dat is iemand die een Steam machine, zeg maar, dus met Steam OS, heeft gebouwd. In de shell van een Xbox Series X, volgens mij.
8: Vet.
7: Maar dus ook met het juiste moederbord. Het kleinste formaat moederbord was te groot, maar had een andere gevoel. Het is een heel ding, maar dus met nu huidige componenten. Dus zeg maar, dat zou laten zien van, oké.
8: Dit kan het ongeveer.
7: Je kan gewoon in principe iets bouwen wat zo krachtig is als een PC.
8: Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat dat voor de volgende generatie games gaat brengen. Ik denk dat we steeds meer bij de Uncanny Valley terechtkomen. Waar overigens Resident Evil echt fucking goed gebruik van maakt. Want Uncanny Valley, wat zorgt voor, daar word je een beetje ongemakkelijk van. Wat wil Resident Evil bereiken? Dat jij je ongemakkelijk en naar en kut voelt. En dat doet het ook. Letterlijk de lead designer van Resident Evil, even een leuke side note tussendoor, is ik weet niet of dat nog steeds de lead designer is, maar dat is in ieder geval de originele. Die was te bang om überhaupt een horrorgame. Die was echt te scheiterd. Maar hij heeft dus een horrorgame gemaakt, puur op basis van wat vind ik rete eng om te zien. Honden die ineens door het raam springen vol in je face? Ja, oké. Ja, kijk, laten we het even zien. Dit hebben we gemaakt. Ja, nee, ik hoor het wel. Ik hoef het niet te zien. Nee, serieus, zo ging het. Die guy die was gewoon bang om zijn eigen game te zien spelen.
7: Maar dit is dezelfde reden waarom dat spel wat een soort van Pokémon was.
6: Palworld.
7: Waarom Palworld zo goed werkte. Die gasten maakten niet een spel wat een succes moest zijn. Nee, die maakten een spel wat zij wilden spelen.
8: Ja.
7: En
6: in dit geval dus wat hij niet wilde spelen.
7: Maar je maakt iets wat jij eng vindt. En je kan ervan uitgaan dat er in elk geval één persoon is die dat ook wel eng vindt.
8: Ik vind het echt. Het is een game franchise die ook al gewoon bijna fucking

0: Alright, volgende game die ik heb gespeeld is Dying Light The Beast. Ik dacht dat dat een DLC was op Dying Light 2, maar het is echt een losstaande game. En ik vind hem echt heel goed. Hij is, nice. Het is echt een ode aan Dying Light 1. Je speelt ook met hetzelfde personage. Je speelt alleen in een fictief plaatje ergens in Europa, in de bergen. Maar het is echt een idyllisch plaatje. De zombie mechanics zijn echt insanely goed. Heel realistisch met betrekking tot wat jij hit. Echt dat je, als jij ook op de halverwege de bovenarm hit, dan breekt dat stuk af. Als je op zijn elleboog hit, breekt dat stuk af. Als jij zijn kaak slaat, dan breekt zijn kaak af. Dan kan die je ook niet meer goed bijten. Het is echt goed over nagedacht.
1: Ja, het is wat ik gisteren al tegen Huub volgens mij zei toen hij hierover vertelde. Het is een beetje wat Left 4 Dead 2 met zombies deed. Mm-hmm. Maar dan, zeg maar, moderner. Ja.
0: Heb nu ook eindelijk een pistool. En kan ook eindelijk een beetje de gunplay checken. En die voelt ook hartstikke lekker. Ik vind gunplay vaak in games die niet initieel draaien om geweren. Want Dying Light is ook heel veel sowieso parkouren, maar ook heel veel hand-to-hand combat. Zie je dat de gunplay vaak een beetje tegenvalt. Die voelt een beetje flat. Er zit weinig reactie in de wapens. De camera beweegt niet mee. En dit is er eentje waarbij je ook echt weapon sway hebt. En dat je, als je schiet, dat je ook echt een klein beetje tegen beweegt. Ja, dan zit er meer kracht achter je schoten. Dat is gewoon echt hartstikke nice. En tot slot, dan gaan we door naar het e-sports nieuws. Heb ik vandaag eindelijk de nieuwe update voor de Bannerlord mod The Old Realms. Dat is de Warhammer. Niet Age of Sigmar, maar Warhammer. Old World. Anyway, de oude originele Warhammer. In Bannerlord hebben ze nu twee factions toegevoegd. De Greenskins, a.k.a. de Orcs en de Dwarves. Ook hebben ze Bannerlord geüpdate voor deze mod naar de 1.3. Huppeldepup update. Wat betekent dat er nieuwe lightning, nieuwe graphics, in ieder geval settings zijn toegevoegd. Waardoor die game 100.000 keer mooier uitziet. Daarnaast puur kijkend naar de nieuwe factions die zijn toegevoegd. Hebben ook allemaal eigen mechanics. Dus orks moeten blijven vechten, anders verliezen ze hun moraal. Gaan ze elkaar aanvallen. Heb je ineens random wounded mensen in je party. En eten gewoon heel erg veel. En letterlijk, wat je moet doen als ork is gewoon find parties, kill them. Je eet ze op als je geen zin hebt om gevangenen te nemen. Ja, het is echt de ork way of life. En dat hebben ze heel erg mooi neergezet. Maar cool. Daar later meer over. We gaan nu lekker door naar het e-sports nieuws. Corwin, vertel, is er nog wat gaande in Leagueland?
2: Ja, we zitten weer in de regular season. We zitten in split 2 van de 3. En momenteel staat Team Vitality op 1 met 7 wins, 1 los. Carmine Corp op 2. Samen met Natus Vincier. Met allebei 6 wins. Dan hebben we een gedeelde derde plek voor Giant X en G2. Met 4 wins. Een gedeelde vierde plek voor Movistar, Koi en Fnatic. Met 3. SK Gaming met 2. Shifters met 1 win. En Team Heretics ook met 1 win. Dat was hem.
1: Alright, lekker snel, lekker snel. Nou ja, er is momenteel een finale bezig, namelijk in Blast Rivals 2026 seizoen 1. Ik weet niet of ze daarmee bedoelen, dit is seizoen 1 van 2026 of dit is gewoon de eerste ooit. Volgens mij bestaat Blast Rivals al wel langer. Maar de eerste map van deze Best of 5 is gewonnen door Vitality. Het was ook hun pick, maar in overtime. Wel een heel leuke match om te kijken. Het was namelijk op Nuke. En traditioneel gezien was Nuke altijd heel erg counter-terrorist sided. Lieten ze dit keer ook weer zien door 11-1 te winnen. Dus Navi stond 11-1 voor. Als je 13 rondes wint, dan heb je de match gewonnen. En als het 12-12 wordt, ga je naar overtime. Dus natuurlijk heeft Vitality vervolgens 11 rondes op rij gewonnen. was het 12-12 en ging het naar overtime en verloor Navi vervolgens 4 rondes op rij. Dus dat is wel heel, heel zielig. Nu zitten ze op Anubis. Het staat 6-6. Dus de eerste helft is net gespeeld. En we gaan gewoon zien wat dat verder allemaal inhoudt. Andere plaatsingen in dit toernooi. Naar de quarterfinals. Daar begon het mee. Het waren ook maar 8 teams die meespeelden. Waren tussen FaZe en G2. FaZe had 2-1 gewonnen van G2. Gamer Legion versus Astralis was de andere quarterfinal. En die werd 2-0 gewonnen door Gamer Legion. Vervolgens zijn zowel FaZe

0: gezondheid als Gamer Legion door Navi en Vitality 2-0 verslagen. En die spelen nu dus in de finale tegen elkaar. Nou, komt er nog wat leuks aan? Ja, op zich wel. PGL Astana 2026 begint 9 mei tot en met 17 mei. Dus over 6 dagen begint dat. Het is in Astana, Kazachstan. En ja, het is een A-tier toernooi. Dus het is bijna de wereldtop. Ja, net niet. Net geen S-tier. Notable teams die meedoen. Nummer 3 van de wereld Falcons. Nummer 4 Spirit. Nummer 7 de Mongols. 8 Paravision. 9 Aurora. En 10 Furia. En het gaat zo ja, door. En totaal van 16 teams. Gewoon een leuk toernooi. Flink veel matches. Ja, gewoon lekker veel Counter-Strike om te kijken.
1: Alright. Nice. Dan gaan we lekker door naar het eerste nummertje. Ik heb er eentje classic voor jullie klaarstaan. Golden Brow van de Stranglers. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot

0: Golden Brown van The Stranglers. Heerlijk nummer, zeg. Ik vind dat ook altijd een hele leuke, fijne keuze voor muziekinstrument. Een klavensymbool, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Geeft even een lekkere, unieke sound. Maar hey, we zijn hier niet om te praten over muziek. We zijn hier om te praten over videogames. Ik heb nog een aantal nieuwtjes voor jullie gevonden, of in ieder geval belangrijke dingen die de afgelopen week allemaal hebben plaatsgevonden. Of in ieder geval de afgelopen 2 weken. We beginnen met een ik stond er niet van te kijken, laat ik het zo zeggen. De leaks waren al heel lang, gingen al heel lang rond. Maar eindelijk is het wel bevestigd. Assassin's Creed 4 Black Flag krijgt een remake. Ja, echt een remake, geen remaster.
1: Ik dacht dat dit al lang bevestigd was.
0: Ja, Corwin, dit is op 23 april bevestigd, maar zoals jij weet hebben wij geen show meer gehad in de afgelopen 2,5
1: week. Nee, echt al zeg maar bijna een half jaar / jaar.
0: Ja, dat waren dus de leaks.
1: Ja. Dat verklaart ook waarom ik nu ineens heel veel advertenties van Coolblue erover zie.
0: Ja, nou ja, goed. Dat Assassin's Creed resynced. Wat kunnen we in die zin verwachten? Wat wordt hetzelfde, wat wordt anders? Nou, de graphics worden in ieder geval geüpdate naar de nieuwste versie van hun Anvil engine. Ben ik op zich, ik vind hem er mooi uitzien in de laatste Assassin's Creed. Maar ik vind hem verder een beetje, het maakt er allemaal een beetje, de afgelopen Assassin's Creed hebben er altijd hetzelfde uitgezien. En dus dat boeit me niet zo heel erg veel. Vaak haalt het ook een hoop atmosfeer weg die de originele game wel heeft gehad. Dus in eerste instantie ben ik heel erg gaan kijken naar, wat is de atmosfeer die de game aflevert. Wat ik het vette vond aan de originele Assassin's Creed Black Flag, was het feit dat ik me echt als een fucking piraat voelde. Ik voelde me letterlijk, het was net alsof ik Pirates of the Caribbean aan het kijken was. Dan heb je dus gewoon de juiste snaar geraakt. Dan weet jij de speler in een juiste environment te trekken. Nou, niet alleen door letterlijk spelen als een piraat, maar ook door de atmosfeer. Dat wat zo draagt bij aan het gevoel hebben dat jij daadwerkelijk in zo'n environment zit. En in eerste instantie zat ik een beetje naar een trailer te kijken van Assassin's Creed Black Flag Resynced. Dacht ik, meh, ik vind het juist iets te colorful, er mist een bepaald filter, de mist, is het niet helemaal. Ben ik het even wat beter gaan bekijken, dacht ik, op andere fronten vind ik het er wel heel erg mooi uitzien. Kijk, de reden waarom ik dit zeg, de Assassin's Creed Black Flag is oud, is echt 2013 of zo, maar is geen lelijke game.
1: Zeker niet.
0: Als je hem gewoon van zichzelf speelt. Goed, kijk, graphically, dat moeten we allemaal maar zien. Ik hoop dat ze het niet, dat ze het wel enigszins faithful houden to the original. Maar wel dat ze er een remake van maken. Een beetje dezelfde vibe in dezelfde atmosfeer weten af te leveren. Kijk maar naar de remake van Resident Evil 2. Top voorbeeld. Compleet andere game dan de originele Resident Evil 2. Maar wel dezelfde soort atmosfeer. Zelfde soort game. Zelfde soort gameplay. Maar dan gewoon net even een andere twist. Ander perspectief, et cetera. Dus dat, als ze het op die manier aanpakken, helemaal top. Er komt ook wat nieuwe content bij. Zo zijn er een paar nieuwe eilandjes waar je naartoe kan varen. Want in de originele, voor de mensen die het weten, in de originele Assassin's Creed Black Flag had jij de wijde Caribbean tot je beschikking om daar lekker doorheen te varen met je piratenschip. En daar komen nu op die map een paar kleinere eilandjes bij. Die eilandjes zullen ook een rol spelen in nieuwe story content die gerelateerd is aan de nieuwe officers die jij op je schip kan plaatsen. Die officers geven gewoon bonussen. Denk daarbij aan dat je 2 keer achter elkaar een salvo kan vuren met kanonnen in plaats van 1 keer. Zulke dingen. Toch best wel significante gameplay bonus, maar wel op een leuke manier. Er zijn ook niet oneindig random veel van die officers. Je hebt er volgens mij 3 in de game. Die moet je alle 3 unlocken door het verhaal te spelen. En om hun volledige krachten dan te unlocken, moet je ook nog een story mission van hun doen. Maar het is een leuke toevoeging. Ze zijn ook verder, hebben ze weinig veranderd aan de character models en hoe in ieder geval de characters eruit zagen. Want die waren eigenlijk al heel erg goed gemaakt. Ja, en waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben, is of het klassieke Assassin's Creed Black Flag gevoel kan terugbrengen. En daar maak ik me een beetje zorgen om. Want het is en blijft Ubisoft. En dat is ook een beetje hetgene wat je nu heel erg veel merkt. En online ook vooral. Is dat mensen gewoon het vertrouwen in dat bedrijf zo zijn verloren. Dat ze gewoon zoiets hebben van ja. Echt, wat dit zou echt omarmd moeten worden met geschreeuw. Wow, Assassin's Creed Black Flag Remake. Gewoon als je het puur even vanuit een gameperspectief bekijkt. Dijk van een game. Maar omdat het Ubisoft is, ben ik bang dat ik weer teleurgesteld ga worden. Dat het voelt als, en daar ben ik dus, dat is mijn grootste angst, dat het voelt als een mix van allemaal verschillende soorten Assassin's Creed mechanics van de afgelopen jaren. Black Flag als hoofdding. Maar dat het allemaal heel erg disconnected voelt. Dus de combat van Assassin's Creed Shadows. De ship mechanics van Assassin's Creed Valhalla. Snap een beetje de parcours van die Assassin's Creed. En dat je dan een beetje zo'n bloated, rare Assassin's Creed krijgt die heel erg interconnected, disconnected op elkaar afgestemd staat. Ik ben genoeg teleurgesteld in de afgelopen jaren door Assassin's Creed.
1: Ja, het is een gevalletje if it ain't broke, don't fix it.
0: Nou ja, dat. En ze kunnen het oprecht verneuken. Als je kijkt, absoluut. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een paar dagen terug, gewoon even een uurtje voor de grap, Assassin's Creed Unity gespeeld. Die werd destijds gehaat door de bugs en die bugs zijn er. Believe me. Maar de parcours, gewoon hoe vloeiend de animaties waren, hoe vloeiend de. Je had ook een downwards free running techniek die je gewoon kon toepassen. Dat je gewoon ook naar beneden kon free runnen. Ja, dat is allemaal weg. Assassin's Creed is echt over de jaren heen gedowngrade. En daar ben ik echt oprecht graphically, mechanically, vooral het parcouren en dergelijke is echt sinds 2015, 2014 echt drastisch achteruit gegaan. Vind ik heel jammer. Ik denk dat inderdaad Black Flag Unity, dat de laatste tijd is dat Assassin's Creed echt nog wel een beetje ook echt entertaining.
1: Syndicate was ook goed, toch?
0: Syndicate was ook goed. Waar ze eigenlijk de stap die ze niet hadden hoeven nemen was groot open world maken. Dat hadden ze van mij niet hoeven doen. Maak een stad, maak die gedetailleerd. Dan hoeft het niet zo super groot te zijn als het maar gedetailleerd is.
1: Ja, uiteindelijk gaat het toch alleen maar om die stad. Er gebeurt daar buiten niet zo heel veel.
0: En geef wat meer extra
1: en Black Flag is daar dan een uitzondering op. Hè? Want dat heb je natuurlijk de naval combat.
0: Maar daar is dus ook een heel groot gedeelte.
1: Exploration.
0: Een heel groot gedeelte is zee. Waardoor de uiteindelijke landmass niet zoveel tijd kost om te exploren. Het is niet. Het is hetzelfde met Legend of Zelda Wind Waker. Die is ook even de grote open wereld. Maar het meeste is allemaal zee. En op die zee kun je allemaal wel dingen ontdekken. Maar de schaal wordt daardoor een stuk minder groot. Kijk, als jij. Net als dat was niet. Verhalen, dat was Odyssey. Dat is in Griekenland. Had je heel fucking Griekenland tot je beschikking. En alle eilanden die erbij zaten. Ja, dat is veel. Die heb ik 100%. Dat was echt een straf. En dat moet een game niet voelen. En waar ze een voorbeeld aan kunnen nemen is de Spider-Man game. Speelt zich in fucking Spider-Man. De Spider-Man Remastered dan. Dus de meest recente Spider-Man trilogie game. Spider-Man Remastered. Die speelt zich alleen af in het. Volgens mij, hoe heet dat? Rhode Island? Long Island? In ieder geval. Het main deel waar Manhattan ook op ligt. Ja. Shit. Nou, that's it. Maar er zit zoveel detail in die wereld, omdat er ook een minder groot gebied is om mee te werken. Dat is echt. Het hoeft niet allemaal groter en groter en groter te worden. Hou het gewoon klein. En kijk maar naar Resident Evil. Het hoeft niet groot te zijn om een goede game neer te zetten. Een game die 8 uur, 10 uur duurt, is niet erg. Als het maar leuk is, zo leuk genoeg is dat je het opnieuw wil spelen. Ja. Dat is een beetje waar ik hoop, is dat ze niet te veel doorgaan. Ik wil geen microtransactions op elke vorm in mijn game zien. Geen cosmetic packs.
1: Ik denk dat al een hopeloze.
0: Gaat er ook in komen. Ook voor je ship en dat soort shit. Je kan hem nu ook al pre-orderen uiteraard. En dat vind ik jammer. Tuurlijk. Vind ik echt jammer. Kom, stop met die fucking pre-orders, man. En dit wordt ook gewoon een game. Waarschijnlijk pirate ik hem.
1: No pre-orders.
0: Nee, waarschijnlijk pirate ik hem ook. Als een echte piraat. Nee. En ik ben me er niet. Het is nooit. Ik steun liever developers, maar ik steun Ubisoft gewoon niet meer. Punt.
1: Ja.
0: Heel simpel. Hey, dat even gezegd hebbende, Assassin's Creed Resynced komt eraan volgens mij op 7 juli. En dan moet ik heel even goed gaan dubbelchecken wanneer die release datum nou ook weer is. Maar wacht even hoor. AC re-sync. Altijd zo fijn tijdens.
1: Ja, maar het is ook fijn dat we dan altijd weer even op een manier, dan denk je dat het goed gaat in de show, dan moet toch even wat jank in verwerken.
0: Ja. Een release date. Ja, ik vind het nog wel meevallen, weet je. Oh, 9 juli. Ik zat er 2 dagen naast. Nou, helemaal prima. Hey, het volgende puntje.
1: Is over pre-orders gesproken.
0: Ja. Gaan we even door naar de volgende Big Bad Motherfucker, waar we ook graag op haten, namelijk Electronic Arts. Momenteel is Activision Blizzard is zo klein. Black Ops 7, daar praten we niet eens meer over. Dus daar hebben we ook weinig over te bitchen. Maar dit vind ik wel een hele jammere stap vanuit Battlefield. Om heel even mijn afgelopen week of afgelopen tijd in Battlefield. Ik was ook weer een beetje gestopt. Ik ben nu weer een klein beetje begonnen. Een beetje de nieuwe maps aan het spelen. Zijn wel hartstikke leuk. Ze hadden laatst ook een roadmap video toegevoegd of gereleased. Waarbij ze ook zeiden dat in ieder geval seizoen 4 volgens mij komt. Is de Naval Combat Update. Dus dan krijg je ook een remake versie van de Wake Island map. Een hele klassieke Battlefield map. Maar dus ook veel meer naval combat. Daar heb ik gewoon zin in. Maar dan komen ze nu weer met een stap. En ik vond dat ze het nog goed aan het doen waren. Shit was echt, de skins zijn grounded enough. Hè? De meeste mensen spelen toch als milsim. Maar nu is het zo dat je een battle pass kan pre-orderen. Ik weet niet eens waar we het over hebben. Ik ken niemand die zo hyped is van wow, we krijgen een nieuw seizoen van Battlefield. Ik ga nu die Battle Pass alvast pre-orderen. Waarom zou je dat doen? Ik vind het ook weer zo raar. Waarom zou je dit willen? Is het gewoon dat je bang bent dat je gewoon een foute keuze maakt, iedereen weg is, maar je dan toch je geld hebt of zo? Want het enige, om het heel even. Je kan dus een Battlefield 6 Battle Pass kan je dus pre-orderen en daar krijg je dan bonussen voor. Wat die bonussen zijn? I don't know. I don't care. Ook eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Want ik vind het in geen enkele omstandigheid vind ik dit een goede logische keuze. Ik kan ook niet tellen dat dit een keuze is die.
1: Oké, bijzonder.
0: Ten goede komt. Ik denk dat dat mijn mic was. Die ten goede komt aan de gamers.
1: Ja, er is geen rechtvaardig.
0: Kan jij maar een voordeel voor ons als spelers benoemen waarom ze dit zouden doen?
1: Nee. Nee, oprecht niet. Nee. Ik zit er even over na te denken. Ik was net al, terwijl jij dat aan het vertellen was, kan ik toch iets bedenken? Maar nee. Waarom zou je het in godsnaam kopen?
0: Dat is het hele probleem. Dat is het hele probleem ermee. Wat je dus nu heel erg hebt, is dat EA heeft eindelijk weer een game waar ze geld mee verdienen. Waar ze relatief veel spelers hebben zitten. Wat ze naar hun zin hebben. Ze naar hun zin, bla bla bla. Maar tuurlijk gaan dan op een gegeven moment de investors weer zien van of de publisher, EA zelf, die ziet we kunnen hier geld gaan verdienen. Dit zijn ook geen keuzes vanuit DICE. Hè? Dit zijn keuzes vanuit EA. Die dit soort shit erin wilt. Ja, ik vind het echt belachelijk. Ik vind het echt bullshit.
1: Ja.
0: Ik vind het echt...
1: Dit is echt hoe je een game omlegt.
0: Ja, letterlijk.
1: Ja.
0: Ik hoop eigenlijk dat Jindra zo terugkomt. Zoals jullie weten, Jindra die is wel even niet meer. Jindra is op de wc, maar ik moet ook. Het is echt heel vervelend dit. Maar het maakt niet uit. Als het goed is, is die bijna klaar. We gaan nog even door naar het laatste onderwerpje van vandaag. Dat is namelijk, ik vond het wel leuk en ik zag hem ook al voorbij komen. En het is een game die bij mij in de afgelopen weken wel een klein beetje in de spotlight is gekomen. Maar, dankjewel Jin, ik zie dat Jindra alweer terug is. Dus dan kan ik ook even het woord aan hem geven met een ander onderwerpje wat hij nog had. Namelijk van de Steam Machine. En dan kan ik even naar de wc, want ik moet heel nodig naar de wc. Dus tot zo.
2: De Steam Machine, jongens. Goed nieuws, hij was namelijk vorig jaar. Mm-hmm. Was het vorig jaar trouwens, Corwin? Of,
1: ja, announced. Vorig jaar announced. In november, volgens mij, of december ergens.
2: Ja? Zo, ja, is het al zo lang geleden?
1: Ja, de Steam Machine. Wacht, ik ga het. Doe jij die ding? Ik ga het even opzoeken.
2: Ja, nee, dat is goed. De Steam Machine. En überhaupt, wat er was meer in die announcement, namelijk ook de Steam Controller 2. En ik geloof een nieuwe VR-bril.
1: Ja, november 12.
2: November 12, jezus joh, dat is gewoon bijna een half jaar geleden. Wat gaat de tijd toch snel. Maar morgen, 4 mei, komt de nieuwe controller uit.
3: Ja.
2: Woehoe! En de Steam Machines, hoe zit dat nou met een release date, et cetera. Want dat was natuurlijk het grote ding. De Steam Machines werden geannounced en een week later of zo begon al het gezeik over RAM. Ja, trouwens, nee, inderdaad, ja, november. Ja, dat was inderdaad die tijd. Maar een week later of zo begon al het gezeik over dat er een tekort was aan RAM. En ja, goed, videokaarten zijn natuurlijk al sinds 2020, 2021 een stuk duurder. Dus ja, hoe zit het nou? Nou, heel makkelijk. De controller komt dus morgen uit. En er is al geannounced door Steam. Er is nog geen harde datum gegeven. En ook geloof ik geen prijs. Mm-hmm. Maar er is wel gezegd, dit jaar komt de Steam Machine nog uit. Dus dat is hartstikke positief. Of althans, ja, dat vind ik. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt.
1: Ik weet het niet. Dat ligt een beetje aan alle aspecten ervan. Alle facetten.
2: Ja, nou ja, dat is inderdaad ook wel weer zo. Als de prijs niet te hoog is, is het een geweldig product. En ik denk ook niet dat de prijs te hoog gaat zijn. Want het is Steam. En Steam die zijn over het algemeen in dat soort dingen wel goed, zeg maar.
1: Ja, ze zijn heel erg consumer-focused.
2: Ja, exact. En wat zo'n Steam machine ook wel mooi maakt, is het feit dat Steam OS in de afgelopen tijd, voor mensen die het niet weten, SteamOS/Proton. Proton, dat is iets wat in SteamOS draait. Wat als laag tussen tussen de, zeg maar, de calls naar Windows APIs vertaald naar Vulkan APIs. Vulkan is een open source graphics renderer. In plaats van bijvoorbeeld DirectX, wat alleen draait op Windows en misschien ook op Mac. Vulkan draait gewoon op alles. Dus dat is eventjes dat heel snel uitgelegd. Maar SteamOS Proton kan een beetje als hetzelfde zien. Is in sommige aspecten, en vooral met geloof ik Nvidia videokaarten, want die hebben vaak minder goede ondersteuning op Linux, enorm verbeterd. In sommige, op sommige specifieke use cases is het iets van 300 of 400 keer sneller dan het voorheen was.
1: Damn.
2: Ja, dus dat is gewoon hartstikke mooi. Nu hangt het er nog maar vanaf hoeveel transleert dat nou ook echt voor jouw specifieke machine naar naar performance increases. Maar het betekent wel één ding. En dat is natuurlijk ook een beetje het grotere onderwerp om de Steam machine heen. Want het lijkt een console, maar het is gewoon een fully fledged computer. Dus ook iets waar je even voor het gemak dingen als Word of Photoshop op kan gebruiken. Zodat iedereen een beetje snapt wat ik hiermee bedoel. De ondersteuning voor dat soort software gaat steeds verder op Linux machines. Ja. En in de laatste hardware survey van Steam, die ze elk jaar doen, is iets heel bijzonders naar boven gekomen. Ik geloof dat een jaar of twee geleden stond het percentage Linux gebruikers, zoals altijd was het een beetje rond de 1,5 of 2%. Toen steeg het naar 2,5, geloof ik, 2 jaar terug. Dat is 0,5% stijging, is veel. Mm-hmm. Het jaar erop steeg het, geloof ik, naar 3. En doe eens een gokje hoeveel dit jaar was, Corbin. Ga je één ding vertellen? Het is minder dan 10.
1: Het is minder dan 10.
2: Het is niet zo'n ding van, wauw, 25% gebruikt Linux. Maar hè?
1: Dan denk ik dat het 7 is.
2: 7, nou, bijna goed. Het is 6. Maar dat is dus een 100% groei van de, hoeveel mensen gebruiken maandelijks Steam. Ik denk als je naar Steam site, dat is gewoon store.steampowered.com natuurlijk. Als je naar die site gaat, staat dat er volgens mij wel altijd, toch? Hoeveel mensen Steam downloaden? Of hoeveel mensen Steam gebruiken?
1: Ik heb geen idee.
2: Ah ja, hier. Er zijn nu 34 miljoen mensen online. Hè? Dat is online. Dat is niet eens 10,5 miljoen die een game aan het spelen zijn. Maar 34 miljoen mensen zijn online. En ja, goed, laten we even voor het gemak zeggen dat 6% daarvan dus op Linux zit tegenwoordig. Dat is heel veel. En Huub, die komt nu net terug van de wc. In het afgelopen jaar is de hoeveelheid mensen die Linux gebruikt op Steam, dit is een resultaat van de hardware survey, verdubbeld. Dus van 3% naar 6%. Het is een hele harde groei, maar dat is ook, we hadden het ook
3: wat
2: over
3: maakt
2: de,
3: het gewoon heel voor mij, wat maakt Linux dan fijner?
2: Ja, nou, dat is dus mooi dat je dit vraagt, want hier hadden het natuurlijk net over. Lang verhaal kort, er zijn voor heel veel gevallen is gewoon SteamOS heel erg verbeterd. Met performance. Bijvoorbeeld ook voor Nvidia-kaarten. Want Nvidia had een vrij slechte low-level support op Linux. Maar er zijn nu, geloof ik, dan moet ik misschien heel even snel voor googlen, en dan moet jij even praten. Maar er zijn, geloof ik, ook, hoe heet dat? drivers door de community gemaakt, zeg maar. Maar dat moet ik heel even snel factchecken.
3: Oh, shit. Nou, maar ik weet in ieder geval dat je op... ik weet niet of het al zo is, maar of dat het zeg maar het standaard operating system is. Maar op Steam Deck kan je ook... Ik weet in ieder geval dat mijn... of in ieder geval de broer van mijn stiefmoeder, die heeft zelf ook Steam Deck. En die doet daar ook heel erg veel mee. Mm-hmm. Want daarmee kan je dus veel meer shit customizen. Kan je ook veel meer emulators runnen. Is het allemaal veel makkelijker om zelf shit... Maar je moet al weten hoe het werkt.
2: Ja, er zijn... open source GPU kernel modules, ook gereleased door NVIDIA. Mm-hmm. Nu zijn ze hiermee begonnen in 2022, dus ik weet niet wat het precieze daar het verschil mee was. Maar dat is ook gewoon heel slim van die gasten, want die zeggen van, joh, luister, de Linux-markt is niet groot genoeg voor ons om er echt veel tijd en moeite in te steken, want voor mensen die het niet weten, drivers maken is fucking moeilijk en fucking veel werk. En helemaal niet leuk werk. Het is echt low-level programmeren, vaak in assembly, heel moeilijk om te lezen, maar beter dan ene en nullen typen. Dus ze zeggen gewoon van, hey, luister, Linux is open source. Linux is een community product. Hè? Ik bedoel, ik kan nu Debian forken en gewoon alle wijzigingen die ik erop wil doen. En als het nog beeld naar een ISO, heb ik mijn eigen custom Linux distro gemaakt. Heel makkelijk. Maar die hebben gewoon gezegd van, jongens, luister, jullie willen dit. Het is een community ding. We geven jullie de ja, gewoon de tools, de eerste versie en succes. En wat ik dus er straks zei, er zijn enorme gewoon performance increases gemaakt. Omdat mensen dit dus ook als passie doen. En dat zijn niet mensen die ervoor betaald krijgen. Nee. Dat is het insane.
3: Dat ja, maakt inderdaad...
2: Je moet als je je ja, verveelt... Okay, dit is iets wat ik opzoek als ik me verveel. Maar als je je verveelt, moet je maar eens opzoeken. Writing, puntje, puntje, puntje voor Linux. En dan bijvoorbeeld writing a USB driver voor Linux. Het zijn allemaal die dingen die mensen dus gewoon doen. Of ook wel eens op stream.
3: Yeah.
2: Maar die ze gewoon doen. Ook making my own programming language.
3: Yeah.
2: Compilers. Hele eigen game engines maken zonder libraries. Yeah. Dus dat als jij iets op het scherm wilt tekenen, dat jij echt dat die software ook zeg maar alleen maar op Windows of op Mac of op Linux kan draaien. Omdat je de specifieke system API's aan het callen bent.
3: Ik weet
2: nog
3: wel.
2: Het is echt insane hoe diep dit gaat.
3: Mijn vader die had dan soms van die hobbydagjes. En dan dacht hij ineens, oh, laat ik gewoon Windows volledig van de PC afhalen en Linux
2: kutten, ja.
3: En dat gebeurde dus niet één keer, weet je wel. Het was dan vaak dat hij het gewoon, of het was Ubuntu, of hij ging nergens anders mee kloten. En dan had ik gewoon zin om te gamen, weet je wel. En dan kon,
2: ja, dan kon het niet. Want dat wine werkt ook voor geen meter en zo. Ja,
3: nee, maar dat is inderdaad, ja, dat zijn goede oude tijden.
2: Als je een beetje into programmeren wil raken, maar wel met iets wat je een beetje herkent, zoek dan gewoon op, heel makkelijk, making my own Minecraft, no engines. No engines erachter is het leukste. Want anders dan openen ze Unity en beginnen ze meteen een game te maken. En hebben ze bijvoorbeeld in een week tijd, hebben ze fucking veel.
3: Ja.
2: Dat is leuk om te zien, maar daar zit weinig verhaal achter. Als je erachter tikt, no engines, dan krijg je bijvoorbeeld video's van Sam Hogan, een hele goede YouTuber in dit opzicht. En die heeft er dan eentje in 24 uur heeft hij Minecraft gemaakt. Hij gebruikt volgens mij wel een engine, maar hij mag niks op het internet opzoeken.
3: Ah, ja,
2: het is wel
3: ja,
2: dat
3: ja,
2: soort dingen.
3: Ja, kijk,
2: gewoon van die bizarre challenges.
3: Het is sowieso heel makkelijk om dat soort, in ieder geval daarvoor
2: ja,
3: tutorials of dat soort shit.
2: Een maand geleden ja, van Herbicore. My 54 kilobyte Minecraft clone made without a graphics library.
3: Ah, ja, dus
2: best gewoon interessant om een keer te kijken. Ja. Maar de tijd zit er volgens mij een beetje op.
3: Ja, bijna. Maar ik had nog één onderwerpje staan, die bewaren voor volgende week. Maar ik kan er alvast wel wat over vertellen. Want het is namelijk nu de maand mei, zoals velen van jullie dat al zullen weten.
2: Is de maand jij?
3: Maand mei, ja.
2: Zo is het mei.
3: En er komen namelijk deze maand in ieder geval twee hele grote games aan die wel echt even benoemd mogen worden. Dat is namelijk Forza Horizon 6. De game die zich af gaat spelen in Japan.
2: Heb je al gezien hoe groot die is? 114 gig.
3: Ja.
2: Western Game Dev has been here.
3: Ja. Maar ook een insanely grote map, insanely detailed. Deze game is echt next level.
1: Dit is een van de weinige games waarvan ik zeg, oké, zo'n hele grote gamefile, dat kan ik
2: Ja, het is logischer dan in een Call of Duty of zo.
0: Forza Horizon 6, snap ik het. Ik hoop alleen dat de game goed runt. En nog een andere game. En daar gaan we volgende week even iets langer over door. En dat is namelijk de 007 First Light game. En waarom ik er wat langer over door wil gaan. Corin en ik hebben toch stiekem wel wat ervaring met een aantal James Bond games. In ieder geval eentje weet ik 100% zeker. Jij waarschijnlijk ook.
2: Tuurlijk.
0: En dan waarschijnlijk de One and Only Nightfire, onder andere.
2: Dat is leuk dat je het zegt. Ja. Ik dacht altijd dat ik Nightfire speelde, want het had heel veel gedownloade games. Het hoesje was Nightfire, maar het was helemaal niet. Het was gewoon een heel andere, iets van Agent Undercover of zo.
0: Dat is leuk. Nou, ik heb ook ik heb best wel wat gespeeld, dus daar gaan we volgende week even wat dieper op in. Terug in de tijd en de retro wereld van de James Bond games. En dan gaan we nu.
2: Het was gewoon Agent Underfire. Ik heb het gewoon goed onthouden.
0: Nice. We gaan nu door naar het laatste nummertje. Ook weer een klassiekertje. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. En dan gaan we de show afsluiten.
2: Zoals we dat altijd doen met een houdoe.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze avond bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de hal van een appartementencomplex aan de Dieststraat in Breda woedde zaterdagavond brand. Het vuur, dat ontstond door afval dat vlam vatte, was snel onder controle. Er was veel rook in het gebouw, waardoor de brandweer het pand moest ventileren. Niemand raakte gewond. Het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

sexy je soms klinkt. Dynamiek alsof je zingt. En de avondzon streelt je gouden haar.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer jezelf op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar er wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. No matter what, you got.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
1: Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.